0: All Sport Radio Live.
1: Aankomend weekend kunnen we in Hengelo gaan genieten van het beste van het beste van wat onze Nederlandse atletiek top te bieden heeft. Het deelnemersveld tijdens de Essex NK Atletiek voor Senioren is een mooie afwisseling tussen ervaren toppers en hele jonge talenten. En iemand die we absoluut in die laatste categorie mogen plaatsen is Fanos Amsterdam atleet Kiyome Merian. De 16-jarige Nederlander met Curaçaose roots die doet aan het hoogspringen en de 110 meter horde en is ook nog onderdeel van dat fantastische Wolfpack Track Team. En ja, van de nood aan deugd maken is hem niet onbekend. Hij haalde het limiet weliswaar voor de EK atletiek onder 18 jaar. Maar helaas net een weekje te laat. Maar nadat hij nog niet mee mocht doen aan het NK Indoor, staat de jongeling aankomend weekend gewoon tussen de nationale top aan de start bij het hoogspringen. En ik ga erover met hem in gesprek. Kiyome, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het is een beetje een gek jaar voor jou. Want wat betreft, ja, je ontwikkeling is heel hard gegaan, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, het was heel onverwacht. Maar het is allemaal heel snel gegaan.
1: Ja, ja, had je, nou ja, je zegt al, het is onverwacht. Had je er rekening mee gehouden dat het snel zou kunnen gaan? Of is het wel echt een droom die je nu leeft?
2: Nee, ik had er wel rekening mee gehouden. Want in principe gaat het groeien bij mij gaat altijd best wel snel. Dat was vorig jaar ook best wel snel gaan, maar niet zo rap als dit jaar, snapt u? Dus het kwam al een beetje onverwacht natuurlijk.
1: Ja, je doet aan 110 meter horden en hoogspringen. Waar zat voor jou de grootste ontwikkeling?
2: Ik denk, ja, sowieso het hoogspringen. Ik had geen eens een indoor seizoen gedaan, want toen, ja, ik was eventjes weg en daarna ging ik op stage en daarna sprong ik ineens 2 meter, ja. Het is niet ineens, ik heb er wel gewoon voor getraind, maar het was onverwacht. Ik had het niet in één keer verwacht, snapt u?
1: Ja, want het is nogal lastig, hè, om telkens weer wat stapjes bij te zetten. Toch heb je aardig hele grote stappen gezet, sterker nog. Je ging nog eens overheen en je hebt dit seizoen ook al niet al te lang geleden 2 meter 2 gesprongen.
2: Ja, inderdaad.
1: Wat is het doel nu eigenlijk qua persoonlijk record?
2: Het doel nu is, ik denk met mijn coach werken aan techniek, denk ik. En dan gewoon voor PR'tjes gaan richting mijn eigen NK. En daar zo hoog mogelijk springen en even laten zien wat ik kan, snapt u?
1: Ja, want hoeveel rek zit er in zo'n prestatie? Kun je dat eens uitleggen? Want wat betekent 2 meter 2 voor jou? En waar denk je dat het naartoe zou kunnen gaan?
2: Wat een 2 meter 2 betekent. Voor mij betekent het gewoon vooruitgang. Dat zo zie ik het. En ja, het zijn gewoon hele grote stappen gewoon ineens. Dus zeg maar, kwam ik niet eens in het NK Indoor en dan kom ik nu bij het NK Senioren. Dat zijn gewoon echt grote stappen, denk ik.
1: Ja, want even voor de beeldvorming voor de mensen thuis. Met 2 meter 2 als PR. Betekent dat je al, op jouw leeftijd nu al qua record tussen de beste senioren van Nederland staat.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dringt het al een beetje tot je door? Want dit zijn natuurlijk fantastische prestaties.
2: Ja, ja

0: Er is altijd een fijne sfeer bij Wolfpack. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, het is gewoon heel fijn om bij Urta te trainen.
1: Ja, wat voor een plek is dat Olympisch Stadion voor jou?
0: Het Olympisch Stadion draagt best wel veel geschiedenis, snapt u? Daar is voor laatst het EK gehouden. Olympische Spelen is daar gehouden. Dus het is een plek met heel veel geschiedenis. Is een mooi stadion. Toen ik van startbank kwam, toen vond ik het altijd leuk om de nationale D-spelen daar te houden. Het is een bijzondere plek, snap je?
1: Ja, wat gaat er door je heen als je. Ja, het is nu natuurlijk gewoon een plek waar je dagelijks gewoon lekker je ding doet en traint. Maar geeft het toch nog steeds iets bijzonders op het moment dat je daar door de hekken naar binnen loopt?
0: Ja, sowieso. Maar ik voel het denk ik eerder als ik dan op de tribune ga staan. Dan zie ik gewoon. Het Olympisch Stadion is gewoon echt een mooie plek. En vroeger kreeg ik gewoon kippenvel als ik daar stond. Ja.
1: Ja, dit seizoen, zeiden we al, is heel snel gegaan voor jou. Eigenlijk nu een beetje net gezien het EK onder 18. Dat is misschien ook wel een interessant verhaal. Want je haalde het limiet weliswaar. Maar helaas voor jou net een weekje te laat.
0: Ja, inderdaad. Dat was erg jammer. Toen ik die onverwachte 2 meter had gesprongen. Toen zag ik echt dat EK-limiet was gewoon echt in zicht. Het was gewoon. Ik kon het bijna grijpen, snapt u? Maar dan is het toch. Het is gewoon lastig met druk en zo. Het was ook mijn eerste keer dat ik echt voor een toernooi ging, er helemaal voor ging, snapt u? En ja, dan is het jammer. Het zat er echt in, want ik haal het een week daarna, nadat ik het niet meer kon halen. Dat betekent wel dat het er echt in zat, maar met dat druk en zo, het ging allemaal net even niet, snapt u? Dan was er echt steeds net een klein techniekfoutje of dat zat ik te veel in mijn hoofd. En ja. Maar het gaf me wel weer zelfvertrouwen dat ik die 2 meter 2 had gesprongen weken daarna. Bij een wedstrijd waar ik niet eens per se was zijn. Maar ja.
1: Ja, want het was niet iets wat per se op je, zeg maar op je bingo-lijst stond voor dit jaar. Als je kijkt naar het begin. Kan ik me voorstellen dat het enigszins zuur is dat je heel dichtbij komt. En dat je de limiet haalt, maar dan net een weekje te laat. Maar aan de andere kant. Was het realistisch geweest als je dit jaar al dat EK onder 18 had deelgenomen?
0: Het was niet onrealistisch, maar het zat zeg maar nog niet echt op de planning. Ik had er wel al een beetje naar gekeken, maar ik was er niet zo mee bezig als nadat ik toen ik die 2 meter had gesprongen, snap je?
1: Ja, en nu, zeg maar een week later, mag je dan het NK Senioren doen. Dat is, zoals je net eigenlijk al wel zei, niet je eigen WK. Hè? Want je hebt natuurlijk het NK voor junioren natuurlijk ook nog. Toch lijkt me dit een fantastisch toernooi om aan mee te doen. Zie je dit als een soort extraatje?
0: Ik zie het gewoon als een extraatje. Een momentje waar ik gewoon kan leren. Waarin ik gewoon kan oefenen met de druk tussen volwassenen springen en zulke dingen, snapt u?
1: Ja, want je krijgt natuurlijk tegenstand van het beste van het beste wat het Nederlandse hoogspringen betreft. Waar kijk je dan vooral naar uit?
0: Ik kijk vooral uit naar. Het is gewoon leuk om met deze tegenstanders te springen, met de beste van Nederland. Pusht ook met mezelf en zo. Push ook mezelf. Ik denk dat ik hun ook een beetje push. Dus ja, het is gewoon echt altijd heel leuk.
1: Ja, want ze zijn er dan atleten waar je toch extra naar uitkijkt om daar tegen te mogen strijden?
0: Er zijn wel atleten waarnaar ik uitkijk om tegen te strijden. Zoals er zijn een paar atleten die 2,05 meter springen en zo. Dus daar kom ik aardig in de buurt. Dus ik vind het best leuk om tegen hun te strijden. En natuurlijk is het ook gewoon mooi om die atleten te zien die 2,15 meter en zo springen, snap je?
1: Ja, want dat zijn natuurlijk dingen waar je van dichtbij nu kan kijken hoe zij het doen. Want dat is natuurlijk ook wel fijn als je zo dichtbij bent en letterlijk het veld met ze deelt. Dan kun je natuurlijk ook van dichtbij bekijken hoe zij het op technisch vlak natuurlijk doen.
0: Ja, klopt. Ja, en daar kan ik ook wat van leren, snap je?
1: Ja, hoe ga je komend weekend in? Is dat dan toch gewoon lekker open, zonder druk, vrij in je hoofd?
0: Ja, dat is hoe ik het beste presteer. Zodra ik gewoon met een leeg hoofd.

0: En gewoon met gewoon positief kijken naar de wedstrijd. Ik heb er gewoon zin in. Lachen, genieten. Dan spring ik gewoon het beste. Is het ook leukst? Is het ook het leukst voor mij?
1: Ja, en dan ga je dan toch stiekem misschien kijken of je weer een aanval op je PR kan doen?
0: Ja, sowieso. Sowieso. Sowieso.
1: Ja, en dan is het afwachten natuurlijk hoe ver je komt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, we hopen op het beste.
1: Nu is dit het NK voor senioren. Je zei al, NK junior komt er natuurlijk ook nog aan voor jou. Dat is echt jouw NK. Wanneer zit dat eraan te komen?
0: Die is in september, 18 september. Dus ik heb nog een heel lang seizoen, maar het is niet erg. We trainen daar naartoe. Hopelijk kan ik daar ook wat moois neerzetten. En ja.
1: En zit er dan nog wat extra wedstrijden tussen, zeg maar, dat NK senioren en NK junioren in voor jou, waar je nog extra naar uitkijkt?
0: Dat moet ik nog echt met Urte inplannen. Maar er zal vast wel nog een wedstrijd tussen komen. Maar ik denk, het is gewoon voornamelijk even gewoon trainen. We hebben net geprobeerd dat limiet te springen. We hebben veel wedstrijden gedaan. En nu is het denk ik gewoon even goed trainen, zodat ik echt gewoon topfit ben voor NK junioren.
1: Nou, ik ga er in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Het is tot nu toe sowieso een fantastisch jaar voor je met heel veel vooruitgang. Dus laten we hopen dat dat zich mooi doorzet. Kiyome Marion, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En zet hem op aankomend weekend.
0: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog worden uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: Dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk diezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje Mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op 15 miljard dollar. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over 2 jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijdpunt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zou plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, er 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt, voor mij althans, als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dat wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainer-coach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit, want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034, de exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA, 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ook nog verder zullen gaan zien, ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finales 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel en gelukkig maar gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in het Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6 Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7 ja, Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8 Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9 Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10 Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik te laag, want ik vond Olmo vond ik een hele goeie bij Spanje. En pas op 41 Doué van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen, geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van de Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had. Sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens de Athletic. Nou, de Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibaru, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens de Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus we zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor. Want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op de mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde in de tijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we dan toch over shirts hebben, het was er weliswaar eentje zonder shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK 86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig. Want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel, want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar Ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de club zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, waar de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse club die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Walbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.

0: sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hoi, mijn naam is Carol Tate, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Tijdens deze zomer bellen we elke week in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En inmiddels zit het eerste weekend in Huizen erop en is de tour dus ook inmiddels over de helft van deze zomer. Aankomend weekend lijkt het qua weer vrij wisselvallig te worden. Zonnige zaterdag, dan weer afgewisseld met een hele regenachtige zondag. Zijn ik wel benieuwd hoe men omgaat met dat soort weersvoorspellingen. Nou, ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, allereerst terugblikkend op het afgelopen weekend. Het halverwege punt van deze tour. Hoe is dat verlopen?
2: Eigenlijk is het heel goed verlopen. Huizen 1 was inderdaad het omslagpunt deze zomer. Dus we staan nu lekker opgebouwd op de zomerkade in Huizen. Maar afgelopen weekend hadden we gezellig een divisietoernooi van de Nederlandse Volleybalbond, derde divisie. En we hadden een beachtennis KNLTB Tour stop bij ons in Huizen. En dat liep heel mooi naast elkaar. De beachtennis waren echt super enthousiast ook over de locatie. Uiteraard over de sport zelf. Maar het was een mooie combinatie met beachvolleybal en competitie beachvolleybal deze week. Want wij konden het verschil zeg maar wel merken tussen competitiespelers qua sfeer. En aankomend weekend hebben we weer veel meer recreanten. En het is eigenlijk wel grappig dat we daar het verschil ook gemerkt hebben.
1: Ja, wat is dan het grootste verschil?
2: Nou, je merkt dat de mensen ook in de derde divisie toch wat serieuzere volleyballers zijn. Dus natuurlijk helemaal niet zo gek als je competitie speelt. Maar dat merk je ook wel gelijk in je horeca eigenlijk. Normaal gesproken blijven teams wat langer zitten. Blijven nog voor de gezelligheid even hangen met elkaar. En dit is gewoon wat strakker en wat competitiever. Die teams hebben we normaal gesproken ook erbij. En aankomend weekend hebben we die teams er ook bij. Maar dan is het echt een mix met competitiespelers en de teams die gewoon echt voor de lol komen. Beachvolleyballen een dagje.
1: Ja, een beetje het verschil tussen wel of geen derde helft, zeg maar.
2: Daar komt het wel een beetje op neer. Ja, inderdaad.
1: Aankomend weekend dus dan weer lekker de recreanten die actief gaan zijn daar in Huizen. Het goede nieuws is dat is ook gewoon lekker uitverkocht, toch?
2: Ja, dat hebben we niet vaak, maar we zitten nu eigenlijk overvol lijkt het in Huizen op zaterdag. We kunnen daar echt maximaal, als we ons best gaan doen, 20 velden kwijt. Het is heel jammer dat de blauwalg in het water zit, maar het voordeel voor ons is dat we dan ietsje 2 velden meer kunnen bouwen. Waardoor we, ik verwacht 20 velden gaan opbouwen voor aankomend weekend en die zitten inderdaad gewoon vol voor de zaterdag. En dan zie je dus inderdaad dat de weersvoorspellingen ontzettend veel invloed ook hebben, want de zaterdag zit vol met 20 velden, maar de zondag daarentegen, daar zien we dat de inschrijving eigenlijk achterblijft. Ja. Dat heeft niet eens te maken met dat het in huis is, waar ze eigenlijk niet zo heel veel op zondag vaak doen. Want het grootste deel van onze deelnemers komt toch echt gewoon door het hele land en het gooien vandaan. Maar we gaan van 20 velden, denk ik dat we naar de zondag nog niet de helft hebben staan.
1: Ja, de weersvoorspellingen, daar hebben we het over gehad. Die zijn een beetje wisselvallig. Zaterdag strak zonnetje en hartstikke lekker weer. Zondag wordt dan heel regenachtig. Hoe ga je daar eigenlijk als organisator mee om?
2: Nou ja, eigenlijk gaan we er hetzelfde mee om als een zonnige dag. Want alles staat natuurlijk al klaar en we zijn paraat met het hele evenement. En wij starten ook altijd gewoon, ook als het regent, gaan we gewoon door. Alleen als de hele dag blijft plensen en de deelnemers krijgen daar op een gegeven moment geen zin meer in. Ja, dan heb je kans dat we uiteindelijk gedurende de dag of de ochtend alsnog het evenement annuleren. En in de meeste gevallen krijgen dan de mensen die er waren een voucher voor een ander evenement om deel te nemen. Maar we starten in ieder geval. Wij stoppen eigenlijk alleen maar als het

0: Een gezellig dagje beachvolleyballen, lekker even zitten, een drankje erbij. Ja, en, dat, ja, de, en de competitie spelen die komt gewoon voor de punten.
1: Nu is aankomend weekend dus Huizen 2. Daarna hebben we nog twee stops in Kijkduin. En daarna nog twee stops in Scheveningen. En vooral dat laatste is interessant. Want dan komt natuurlijk ook het NK eraan. Hoe staat dat er momenteel voor?
0: Nou, dat staat er goed voor. Het lijkt erop in ieder geval het allerlaatste weekend van Scheveningen. Scheveningen 2 noemen wij dat. 21 tot en met 23 augustus. Dan hebben we de top van Nederland gewoon ook in Scheveningen spelen. Dus Stefan Boelmans die gewoon aanwezig gaat zijn. Stefan die overigens ook ambassadeur is van onze 4 tegen 4 categorie. Van de recreanten. En het ziet eruit dat het een vol weekend gaat worden dat weekend. Met zowel de topsporters als de recreanten. Dus ik verwacht dat wij rond de 80 tot 100 velden gaan bouwen. Er vindt ook nog een Junior Beach Finals plaats. Dat zijn eigenlijk de jeugd topspelers die in Scheveningen dan komen spelen. En die spelen dan ook op de velden van het Nederlands kampioenschap eigenlijk. En de week die daar nog voor zit is ook interessant. Want daar hebben we dan uiteindelijk nog het NK Beach Tennis, de mix. En krijgen we daar het NK Roundnet, ofwel spijkbal, ook in Scheveningen. En dat nog een keertje aangevuld met voetvolley en alle recreatie en competities van de Volleybalbond.
1: Ja, dus dat wordt een hele volle bedoeling twee weekenden lang. Dat is Scheveningen, daar kennen we. Dat is natuurlijk een toplocatie. We hebben dus ook nog Kijkduin er tussenin zitten. En ik heb laten vertellen dat het misschien wel de mooiste locatie is van de Tour.
0: Ja, Kijkduin is eigenlijk gewoon een hele mooie locatie inderdaad. En met name gekeken naar het zand, wat toch wel een belangrijk onderdeel is. Het ligt in een wat rustigere stukje van Kijkduin, maar het is gewoon een hele relaxte locatie om een dag beachsport te beleven en daarnaast lekker op het terras te gaan zitten. Je gaat daar echt van het terras van het strandpaviljoen, loop je zo bij ons het beachveld op en over ons terras heen. En dat ligt heel mooi gecombineerd met elkaar. Dus dat is ook een hele mooie tussenstop met verschillende sporten. Ook daar weer beachtennis en beachvolleybal als hoofdsporten.
1: Nou, we gaan ons er al op verheugen. Dan eerst nog Huizen 2 natuurlijk. Meer informatie is waar te vinden, Arnoud?
0: Op de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen, ga daar vooral naartoe en ga daar lekker kijken. En schrijf je in voor de weekenden die komen gaan. Arnoud Wildschut, dank voor je tijd weer. En heel erg veel succes alvast aankomend weekend met Huizen 2.
0: Yes, dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet. Onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit er
1: dat is een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat, eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg ik ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd om op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam, dat je wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Want rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard, tenminste dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Kunnen ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, ja. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is
2: dus
3: mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dan we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het...

0: zag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid op mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
0: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd, altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
0: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
0: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
0: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel, wel gaaf zo voor en na dat je... Dat

0: ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel, waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Let's go. De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Manchester United, we weten dat die een nieuw stadion gaan bouwen. En ze hebben laten weten wel oren te hebben naar een commerciële koppeling aan dat nieuw te bouwen stadion.
2: Ja, ze zouden het heel serieus overwegen. En dat begrijp ik wel, want natuurlijk het grote geld lokt ook daar. En het is ook nodig, want dat stadion dat wordt een state-of-the-art stadion. En dat gaat natuurlijk behoorlijk wat kosten. Dus ze overwegen inderdaad een commerciële naamskoppeling. Het nieuwe stadion, dat is begroot op 2 miljard pond om te bouwen. Het zou 100.000 capaciteit krijgen. En het zou naast het huidige stadion, de Theater of Dreams, zoals het in de volksmond heet, komen te staan op Old Trafford Road. Nou, we weten allemaal dat iedereen weet wat Old Trafford is. Het nieuwe stadion komt op diezelfde straat te staan, dus ook Old Trafford. En ik vind dat een commerciële partij die zich wil verbinden met Manchester United moet niet aan zoiets als de naam van het stadion komen wat al sinds mensenheugenis zo heet. Hetzelfde zou gelden van als Mediamarkt zou eisen dat de Kuip in Rotterdam Mediamarkt Kuip gaat heten of zoiets. Dat werkt niet, dat pikken de fans niet. En ik kan je ook verzekeren dat de media die rapportages doen vanuit die stadions, die zullen niet opeens die commerciële naam genomen. Die zullen toch altijd blijven zeggen: en dames en heren, we zijn weer welkom op Old Trafford Road. En we gaan kijken naar de wedstrijd Huppel de Pup. En hetzelfde geldt voor de Kuip. En hetzelfde geldt voor onder andere het kasteel in Rotterdam van Sparta. Eneco was een tijd lang de shirtsponsor van de club. En die wilden ook het stadion, Eneco Stadion, gaan noemen. Dat hebben ze 1 jaar geprobeerd. Ze hebben het onmiddellijk teruggedraaid, want ze kregen meer negatieve publiciteit dan positieve publiciteit. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het koppelen van commerciële namen aan traditionele stadions. Als er echter een nieuw stadion wordt gebouwd, zoals de Allianz Arena van Bayern München, dan kan je natuurlijk beginnen vanaf het eerste moment om het een commerciële naam te geven. Dan wordt het niet anders bekend. En daar heeft naar mijn mening Ajax de boot gemist. Die hebben eerst al de Arena uitgeschreven. En toen was het de Arena, Amsterdam Arena. En Johan Cruijff kan je dan introduceren, want dat is sentimenteel, dat is emotie. Maar ze hadden in het begin een andere koers kunnen kiezen. En hadden ze kunnen zeggen van: wij gaan wel een commerciële naam vanaf het eerste moment gaan bieden. En dan zou het nooit de Johan Cruijff Arena zijn geworden. Dus daar hebben ze financieel gezien een steek laten vallen in mijn ogen.
1: Maar dit is een nieuw stadion wat ze gaan bouwen. Dus dan zou het, conform de redenering, zou het dan juist weer wel een commerciële naam kunnen, toch?
2: Ja, dat zou je zeggen. Daar heb je gelijk in. Aan de andere kant zeg ik, het ligt naast het oude.

0: intentie is uitgesproken om het te verlengen voor 5 jaar voor $100 miljoen per jaar. Het huidige contract loopt overigens nog tot 2031, maar beide partijen willen dit openbreken en verlengen tot en met 2036. Ik kan me dat voorstellen dat Paris Saint-Germain dat wil, want ze hebben nu natuurlijk weer de Champions League gewonnen en ze beschouwen zichzelf nu nog meer waard dan ze al waren. Dus Paris Saint-Germain zit hier in de driving seat. Nogmaals, na de winst voor de tweede volgende jaar van de Champions League. Intussen tekende de Glamour Club uit Parijs ook een 3-jaar sponsorcontract met BYD auto's uit China. En BYD staat voor Build Your Dreams. Ik betwijfel of het contract inhoudt, want dat zou BYD natuurlijk graag willen, dat alle spelers in een Build Your Dreams auto moeten gaan rijden. Maar ik vrees dat de sterren van Paris Saint-Germain gewend zijn aan iets andere auto's dan zo'n Chinese auto.
1: Dat denk ik ook wel. Al moet ik wel zeggen, de Chinese auto's van tegenwoordig kunnen wel heel luxe zijn. Dus misschien dat ze daar nog iets aan kunnen doen. Dan gaan we naar het tennis, Frank. Want de WTA Finals die gaan al na 2 jaar weg uit Riyadh.
0: Ja, dat is best wel een verrassing natuurlijk. Gezien natuurlijk wat we allemaal kunnen concluderen. Dat Saudi-Arabië, waar Riyadh natuurlijk de hoofdstad van is, dat die behoorlijk in de beurs tasten om die WTA Finals te mogen organiseren. En dat was ook een langlopend contract. Maar de WTA maakte zich eigenlijk ongerust vanwege de onrustige toestand in het Midden-Oosten. En de mogelijkheden dat een sportevenement het slachtoffer gaat worden van de oorlog die daar plaatsvindt op dit moment. Ook al is Saudi-Arabië tot op heden redelijk onpartijdig. Althans, zo doen ze zich voor. Er kwam gelukkig als redder in de nood een aanbod van Indian Wells, het bekende tenniscentrum in de Verenigde Staten, om als gastheer op te treden voor de WTA Finals. Ze zullen ongetwijfeld niet het bedrag matchen dat het PIF, het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, betaalde voor die WTA Finals. Maar het geeft wel zekerheid voor de organisatie en bestuur. En ik vind het wel pleiten voor de vooruitziende blik. Niemand weet waar die oorlog naartoe gaat. En ze willen natuurlijk met zo'n toernooi geen risico's lopen. Dus ik vind dit best wel een compliment waard voor het bestuur van de WTA.
1: En we zijn er heel vroeg bij, Frank. Maar inmiddels is de eerste sponsor voor de winterspelen in 2030 in de Franse Alpen en in Tialf al getekend.
0: Ja, EDF, dat is eigenlijk het staatsbedrijf, de energievoorziener, heeft als eerste dus local sponsors getekend. Dus niet als sponsor van het IOC, maar van de organisatie van de winterspelen in 2030 in de Franse Alpen bij Grenoble. Ik ben dan ook benieuwd, als ik dit zou horen, want er werd verder geen melding gemaakt over hoe en wat, of zij dan ook in Tialf aanwezig zullen gaan zijn, want dat is een onderdeel van de winterspelen, die weliswaar niet in Frankrijk plaatsvinden, maar dus in Heerenveen, voor het lange baan schaatsen. Dit vooral ook omdat natuurlijk Essent, onze energievoorziener in ons land, natuurlijk een hele belangrijke schaatssponsor is in Nederland. En ongetwijfeld meer dan geïnteresseerd zal zijn om dat jaar in Tialf op een nader te bepalen wijze aanwezig te zijn. Dus en EDF heeft in Nederland relatief weinig te zoeken. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit voor het eerst een doorbraak is in branche-exclusiviteit. Dat een EDF zegt van nou, als wij minder hoeven te betalen om alleen in Frankrijk aanwezig te zijn en het lange baan schaatsen vergeten, en dat mag voor naar een Nederlandse sponsor gaan, dat we voor het eerst bij de Olympische Spelen 2 sponsors hebben die eigenlijk concurrenten van elkaar zijn.
1: Ja, want daarover gesproken, verwacht je eigenlijk dat, omdat dan het schaatsdeel in Nederland gaat plaatsvinden, dat we een situatie krijgen dat de 2 soorten nationale sponsoren gaan zijn. Dus dat we Franse sponsoren hebben die alleen het Franse deel doen en Nederlandse sponsoren die alleen het Nederlandse deel doen?
0: Nou, dat zou best eens het gevolg kunnen zijn van deze eerste sponsor. Want ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat EDF, die helemaal niets te zoeken hebben in Nederland, natuurlijk wel de internationale beelden, maar we hebben bij de Olympische Spelen geen reclameborden. Dus ze willen dus ook niet met klanten iets in Nederland doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat EDF nu de toon gaat zetten naar het IOC toe. Van dat het, waar toch al sprake is van het versoepelen van de regels voor de sponsors. Dat het eerste schaap is het over de dam.

0: komt en dat meerdere schapen zullen gaan volgen. En dat Tialf zal worden georganiseerd, nog steeds natuurlijk door de organisatie van Grenoble, maar in nauwe samenwerking met Tialf, dat ze daar zullen gaan zeggen van nou laten we onze eigen sponsors gaan werven.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk. Dan tot slot, ja Frank, hetgeen waar sommige mensen heel erg naar uitkijken altijd. De gele en de groene kaart. Wie verdient complimenten en wie moet even op zijn tellen passen?
0: Ja, en het is zelfs zo dat ik deze week heb ik 2 keer geel en 2 keer groen. Dus dat is best wel een wijziging van mijn eigen strategie om het altijd maar 1 te doen. Maar goed, ik kwam tot het volgende. Het zal niemand verbazen dat ik geel geef aan de nationale voetbalploeg van Argentinië voor de wijze waarop zij dachten van Spanje te kunnen winnen. Op een schandalige manier vond ik althans, waarop ze de Spanjaarden onderuit schopten. Godzijdank won Spanje, godzijdank voor het voetbal, hoe terecht is dat. En de tweede gele kaart, en die gaat eigenlijk in het verlengde van deze eerste gele kaart die naar de ploeg gaat. Maar de tweede gele kaart gaat naar de trainer-coach, Lionel Scaloni. Voor zijn excuses na afloop van de wedstrijd voor het verlies. Terwijl hij in mijn ogen zijn excuses had moeten aanbieden voor het gedrag van zijn ploeg. En hij heeft het veld ingestuurd met de opdracht ongetwijfeld zich zo te gedragen. Maar hij bood zijn excuses aan voor het verlies. Dat vind ik een minachting. Ik vind dat droevig. Het doet mij wel een beetje denken aan iets wat vergelijkbaar is, maar wat ik wel heel leuk en goed vond. In de tijd speelde Eric Cantona, die Franse spits, die veel scoorde, speelde voor Manchester United. Manchester United had toen een contract met Nike. En er was een wedstrijd op Old Trafford die Manchester United verloor. En in die wedstrijd kreeg Cantona een rode kaart. En terwijl hij het veld afliep, werd er vanuit de tribune van de voorste rij door iemand iets geroepen naar hem. En dat zou ongetwijfeld een lelijk woord zijn geweest. Waarop Cantona een soort karateschop uitdeelde naar die toeschouwer. Nou, daar is hij intens voor geschorst natuurlijk. Maar de volgende dag, op de maandag na dat weekend, stond er een pagina grote advertentie in de Engelse pers met de kop van Cantona afgebeeld met de headline I'm sorry. Dus iedereen dacht, nou komt er onder die foto te staan voor het uitdelen van die trap. Maar daaronder stond, for not scoring a goal, why we lost this match. En dat was een advertentie die was geplaatst door Nike. Nou, want Cantona speelde niet alleen in Manchester United Nike kledij, maar hij had ook een schoenencontract bij Nike. Dus dat vond ik toch wel weer een vorm van creativiteit. Het van een nadeel een voordeel maken. Maar dat vind ik niet te vergelijken met wat nu Lionel Scaloni heeft gedaan als trainercoach van Argentinië. Dan groen. Groen gaat wat mij betreft naar de mensen die Rodi aanwezen als de speler van het toernooi. Ik ben al heel veel jaren een groot fan van de Manchester City middenvelder. Dus het is misschien enigszins subjectief wat ik nu zeg. Maar hij werd zo lang gemist door Pep Guardiola. En ik denk ook dat het mislopen van het kampioenschap het afgelopen seizoen mede daaraan te danken is of te wijten is. Hij is nu gelukkig volledig terug, dat konden we zien. En hij speelde een bepalende rol voor Spanje. Het mooie van zo'n voetballer vind ik dat hij speelt niet opvallend, maar hij is opvallend vaak aan de bal. Hij staat altijd op de goede plek. Hij geeft de juiste passes. Hij is bescheiden en heeft totaal geen sterallures. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dan een tweede groene kaart. En dat heeft er iets toch weer te maken met meer met mijn vak, het sponsoring, de commerciële waarde van sport. Die gaat naar Lego. En dat was een van de sponsors ook van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Alle Spaanse spelers kregen als prijs van een van de sponsors, Lego dus, een replica van de wereldbeker van Lego steentjes. Dat vind ik een waanzinnig creatieve invulling van je core business. De steentjes, je kan natuurlijk een trofee geven en een prachtige beker. Nee, Lego steentjes die exact een replica maken van de wereldbeker. En dat vind ik nou een prachtige invulling van een sponsorschap. Waarvan ogenschijnlijk zou denken, ja, wat moeten ze ermee anders dan reclameborden? Dus een echte groene, gemeende groene kaart voor de creativiteit van het invullen van een sponsorschap.
1: Nou, dan weten we ook weer wie er de complimenten hebben en wie niet. Ja, zo simpel is het met zo'n gele en een groene kaart. Frank van der Wolbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Robert, tot volgende week.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Dus het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennem was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Het hoeft niet helemaal dicht te zijn, hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje, hoef niet eens hard te lopen, maar ga een stukje de stoep af of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal door soms een kort rukje te geven, allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig om dat om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Nou ja, wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net. Wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen. Oh, bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij je het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: We lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Give it drop!

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
13: Hey.

0: What the hell?
1: All Sport Radio Live.
2: Aankomend weekend kunnen we in Hengelo gaan genieten van het beste van het beste van wat onze Nederlandse atletiek top te bieden heeft. Het deelnemersveld tijdens de Essex NK Atletiek voor Senioren is een mooie afwisseling tussen ervaren toppers en hele jonge talenten. En iemand die we absoluut in die laatste categorie mogen plaatsen is Fanos Amsterdam atleet Kiyome Merian. De 16-jarige Nederlander met Curaçaose roots die doet aan het hoogspringen en de 110 meter horden en is ook nog onderdeel van dat fantastische Wolfpack Track Team. En ja, van de nood aan deugd maken is hem niet onbekend. Hij haalde het limiet weliswaar voor de EK Atletiek onder 18 jaar. Maar helaas net een weekje te laat. Maar nadat hij nog niet mee mocht doen aan het NK Indoor, staat de jongeling aankomend weekend gewoon tussen de nationale top aan de start bij het hoogspringen. En ik ga erover met hem in gesprek. Keer mij hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het is een beetje een gek jaar voor jou. Want wat betreft, ja, je ontwikkeling is heel hard gegaan, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja, het was heel onverwacht. Maar het is allemaal heel snel gegaan,
2: ja. Ja, het is onverwacht. Had je er rekening mee gehouden dat het snel zou kunnen gaan? Of is het wel echt een droom die je nu leeft?
3: Nee, ik had er wel rekening mee gehouden. Want in principe gaat... Het groeien bij mij gaat altijd best wel snel. Dat was vorig jaar ook best wel snel gaan, maar niet zo rap als dit jaar, snapt u? Dus het kwam wel een beetje onverwacht natuurlijk.
2: Ja, je doet aan 110 meter horden en hoogspringen. Waar zat voor jou de grootste ontwikkeling?
3: Ik denk, ja, sowieso het hoogspringen. Ik had geen eens een indoorseizoen gedaan, want toen, ja, ik was eventjes weg en... Daarna ging ik op stage en daarna sprong ik ineens 2 meter. Ja, het is niet ineens. Ik heb er wel gewoon voor getraind, maar het was onverwacht. Ik had het niet in één keer verwacht, snapt u?
2: Ja, want het is nogal lastig, hè, om telkens weer wat stapjes bij te zetten. Toch heb je aardig hele grote stappen gezet, sterker nog. Je ging nog eens overheen en je hebt dit seizoen ook al niet al te lang geleden 2 meter 2 gesprongen.
3: Inderdaad.
2: Wat is het doel nu eigenlijk qua persoonlijk record?
3: Het doel nu is... ik denk met mijn coach werken aan techniek, denk ik. En dan gewoon voor PR'tjes gaan richting mijn eigen NK. En daar zo hoog mogelijk springen. Even laten zien wat ik kan, snapt u?
2: Ja, want hoeveel rek zit er in zo'n prestatie? Kun je dat eens uitleggen? Want wat betekent 2 meter 2 voor jou? En waar denk je dat het naartoe zou kunnen gaan?
3: Wat een 2 meter 2 betekent. Voor mij betekent het gewoon vooruitgang. Dat zo zie ik het. En ja... Het zijn gewoon hele grote stappen gewoon ineens. Dus zeg maar, kwam ik niet eens in het NK Indoor en dan kom ik nu bij het NK Senioren. Dat zijn gewoon echt grote stappen, denk ik.
2: Ja, want even voor de beeldvorming voor de mensen thuis. Met 2 meter 2 als PR. Betekent dat je al, op jouw leeftijd nu al qua record tussen de beste senioren van Nederland staat.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, dringt het al een beetje tot je door? Want dit zijn natuurlijk fantastische prestaties.
3: Ja, klopt. In het begin kon ik het echt niet verwerken. Maar toen dacht ik van, ja,

0: Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, het is gewoon heel fijn om bij Urte te trainen.
1: Ja, ja, wat voor een plek is dat Olympisch Stadion voor jou?
0: Het Olympisch Stadion draagt best wel veel geschiedenis, snapt u? Daar is voor laatst het EK gehouden, Olympische Spelen is daar gehouden. Dus het is een plek met heel veel geschiedenis. Is een mooi stadion. Toen ik van startbank kwam, toen vond ik het altijd leuk om de nationale D-spelen daar te houden. Het is een bijzondere plek, snap je?
1: Ja, wat gaat er door je heen als je... Ja, het is nu natuurlijk gewoon een plek waar je dagelijks gewoon lekker je ding doet en traint. Maar ja, geeft het toch nog steeds iets bijzonders op het moment dat je daar door de hekken naar binnen loopt?
0: Ja, sowieso. Maar ik voel het denk ik eerder als ik dan op de tribune ga staan. Dan zie ik gewoon... Het Olympisch Stadion is gewoon echt een mooie plek. En vroeger kreeg ik gewoon kippenvel als ik daar stond. Ja.
1: Ja, dit seizoen, zeiden we al, is heel snel gegaan voor jou. We hebben eigenlijk nu een beetje net gezien het EK onder 18. Dat is misschien ook wel een interessant verhaal, want je haalde het limiet weliswaar, maar helaas voor jou net een weekje te laat.
0: Ja, inderdaad. Dat was erg jammer. Toen ik die onverwachte 2 meter had gesprongen, toen zag ik echt dat EK-limiet was gewoon echt in zicht. Het was gewoon... Ik kon het bijna grijpen, snapt u? Maar dan is het toch... Het is gewoon lastig met druk en zo. Het was ook mijn eerste keer dat ik echt voor een toernooi ging... er helemaal voor ging, snapt u? En ja, dan is het jammer. Het zat er echt in. Want ik haal het een weekje daarna, nadat ik het niet meer kon halen. Dat betekent wel dat het er echt in zat, maar... Met dat druk en zo, het ging allemaal net even niet, snapt u? Dan was er echt steeds net een klein techniekfoutje of dat zat ik te veel in mijn hoofd. En ja, maar het gaf me wel weer zelfvertrouwen dat ik die 2 meter 2 had gesprongen een weekje daarna. Bij een wedstrijd waar ik niet eens per se was zijn, maar ja.
1: Ja, want het was niet iets wat per se op je, zeg maar op je bingo-lijst stond voor dit jaar, als je kijkt naar het begin. Kan ik me voorstellen dat het enigszins zuur is dat je heel dichtbij komt en dat je de limiet haalt, maar dan net een weekje te laat. Maar aan de andere kant, was het realistisch geweest als je dit jaar al dat EK onder 18 had deelgenomen?
0: Het was niet onrealistisch, maar... Het zat zeg maar nog niet echt op de planning. Ik had er wel al een beetje naar gekeken, maar ik was er niet zo mee bezig als nadat ik toen ik die 2 meter had gesprongen, snap je?
1: Ja, en nu, zeg maar een week later, mag je dan het NK senioren doen. Dat is, zoals je net eigenlijk al zei, niet je eigen WK. Hè? Want je hebt natuurlijk het NK voor junioren natuurlijk ook nog. Toch lijkt me dit een fantastisch toernooi om aan mee te doen. Zie je dit als een soort extraatje?
0: Ik zie het gewoon als een extraatje, een momentje waar ik gewoon kan leren, waarin ik gewoon kan oefenen met de druk tussen volwassenen springen en zulke dingen, snap je?
1: Ja, want je krijgt natuurlijk tegenstand van het beste van het beste wat het Nederlandse hoogspringen betreft. Waar kijk je dan vooral naar uit?
0: Ik kijk vooral uit naar... het is gewoon leuk om met deze tegenstanders te springen, met de beste van Nederland. Pusht ook met mezelf en zo. Push ook mezelf. Ik denk dat ik hun ook een beetje push. Dus ja, het is gewoon echt altijd heel leuk.
1: Ja, want zijn er dan atleten waar je toch extra naar uitkijkt om daar tegen te mogen strijden?
0: Er zijn wel atleten waarnaar ik uitkijk om tegen te strijden. Zoals... Er zijn een paar atleten die 2,05 meter springen en zo, dus daar kom ik aardig in de buurt. Dus ik vind het best leuk om tegen hun te strijden. En natuurlijk is het ook gewoon mooi om die atleten te zien die 2,15 meter en zo springen, snap je?
1: Ja, want dat zijn natuurlijk dingen waar je van dichtbij nu kan kijken hoe zij het doen. Want dat is natuurlijk ook wel fijn als je zo dichtbij bent en letterlijk het veld met ze deelt. Dan kun je natuurlijk ook van dichtbij bekijken hoe zij het op technisch vlak natuurlijk doen.
0: Ja, klopt. Ja, en daar kan ik ook wat van leren, snap je?
1: Ja, want hoe ga je komend weekend in? Is dat dan toch gewoon lekker open, zonder druk, vrij in je hoofd?
0: Ja, dat is hoe ik het beste presteer. Zodra ik gewoon met een leeg hoofd en gewoon positief kijk naar de wereld.

0: Strijd, ik heb er gewoon zin in, lachen, genieten, dan springt gewoon het best. Is het ook leukst, is het ook het leukst voor mij.
1: Ja, en dan ga je dan toch stiekem misschien kijken of je weer een aanval op je PR kan doen?
0: Ja, sowieso, sowieso, sowieso.
1: Ja, en dan is het afwachten natuurlijk hoe ver je komt natuurlijk.
0: Ja, we hopen op het beste.
1: Nu is dit het NK voor senioren. Je zei al, NK junior komt er natuurlijk ook nog aan voor jou. Dat is echt jouw NK. Wanneer zit dat eraan te komen?
0: Die is in september, 18 september. Dus ik heb nog een heel lang seizoen, maar het is niet erg. We trainen daar naartoe. Hopelijk kan ik daar ook wat moois neerzetten. En ja.
1: En zit er dan nog wat extra wedstrijden tussen, zeg maar, dat NK senioren en NK junioren in voor jou, waar je nog extra naar uitkijkt?
0: Dat moet ik nog echt met Urten inplannen. Maar er zal vast wel nog een wedstrijd tussen komen. Maar ik denk, het is gewoon voornamelijk even gewoon trainen. We hebben net geprobeerd dat limiet te springen. We hebben veel wedstrijden gedaan. En nu is het denk ik gewoon even goed trainen, zodat ik echt gewoon topfit ben voor NK junioren.
1: Nou, ik ga er in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Het is tot nu toe sowieso een fantastisch jaar voor je met heel veel vooruitgang. Dus laten we hopen dat dat zich mooi doorzet. Kiyome Marion, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En zet hem op aankomend weekend.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog worden uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk dezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op 15 miljard dollar. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over twee jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijdpunt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi. Dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zou plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, er 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt voor mij althans als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dat wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainercoach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit. Want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034. De exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ook nog verder zullen gaan zien, ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finale is 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel, en gelukkig maar, gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder, en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Er was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in het Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6, Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7, ja, Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8, Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9, Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10, Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik te laag, want ik vond Olmo een hele goeie bij Spanje. En pas op 41 Douay van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen. Geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van The Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens The Athletic. Nou, The Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibarou, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens The Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus ja, we zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor, want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde indertijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we dan toch over shirts hebben, was er weliswaar eentje zonder shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK 86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig. Want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel, want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar Ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de club zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, waar de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse clubs die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Walbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports.

0: Sport Radio Live.
1: Tijdens deze zomer bellen we elke week in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En inmiddels zit het eerste weekend in Huizen erop en is de tour dus ook inmiddels over de helft van deze zomer. Aankomend weekend lijkt het qua weer vrij wisselvallig te worden. Zonnige zaterdag, dan weer afgewisseld met een hele regenachtige zondag. Zijn ik wel benieuwd hoe men omgaat met dat soort weersvoorspellingen. Nou, ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, allereerst terugblikkend op het afgelopen weekend. Het halverwege punt van deze tour. Hoe is dat verlopen?
2: Eigenlijk is het heel goed verlopen. Huizen 1 was inderdaad het omslagpunt deze zomer. Dus we staan nu lekker opgebouwd op de zomerkade in Huizen. Maar afgelopen weekend hadden we gezellig een divisietoernooi van de Nederlandse Volleybalbond, derde divisie. En we hadden een beachtennis KNLTB Tour stop bij ons in Huizen. En dat liep heel mooi naast elkaar. De beachtennis waren echt super enthousiast ook over de locatie. Uiteraard over de sport zelf. Maar het was een mooie combinatie met beachvolleybal en competitie beachvolleybal deze week. Want wij konden het verschil zeg maar wel merken tussen competitiespelers qua sfeer. En aankomend weekend hebben we weer veel meer recreanten. En het is eigenlijk wel grappig dat we daar het verschil ook gemerkt hebben.
1: Ja, wat is dan het grootste verschil?
2: Nou, je merkt dat de mensen ook in de derde divisie toch wat serieuzere volleyballers zijn. Dus natuurlijk helemaal niet zo gek als je competitie speelt. Maar dat merk je ook wel gelijk in je horeca eigenlijk. Normaal gesproken blijven teams wat langer zitten. Blijven nog voor de gezelligheid even hangen met elkaar. En dit is gewoon wat strakker en wat competitiever. Die teams hebben we normaal gesproken ook erbij. En aankomend weekend hebben we die teams er ook bij. Maar dan is het echt een mix met competitiespelers en de teams die gewoon echt voor de lol komen. Beachvolleyballen een dagje.
1: Ja, een beetje het verschil tussen wel of geen derde helft, zeg maar.
2: Daar komt het wel een beetje op neer. Ja, inderdaad.
1: Aankomend weekend dus dan weer lekker de recreanten die actief gaan zijn daar in Huizen. Het goede nieuws is dat is ook gewoon lekker uitverkocht, toch?
2: Ja, dat hebben we niet vaak. Maar we zitten nu eigenlijk overvol, lijkt het, in Huizen op zaterdag. We kunnen daar echt maximaal, als we ons best gaan doen, 20 velden kwijt. Het is heel jammer dat de blauwalg in het water zit. Maar het voordeel voor ons is dat we dan ietsje 2 velden meer kunnen bouwen. Waardoor we, ik verwacht 20 velden gaan opbouwen voor aankomend weekend. En die zitten inderdaad gewoon vol voor de zaterdag. En dan zie je dus inderdaad dat de weersvoorspellingen ontzettend veel invloed ook hebben. Want de zaterdag zit vol met 20 velden, maar de zondag daarentegen, daar zien we dat de inschrijving eigenlijk achterblijft. Ja. Dat heeft niet eens te maken met dat het in huis is, waar ze eigenlijk niet zo heel veel op zondag vaak doen. Want het grootste deel van onze deelnemers komt toch echt gewoon door het hele land en het gooien vandaan. Maar we gaan van 20 velden, denk ik dat we naar de zondag nog niet de helft hebben staan.
1: Ja, de weersvoorspellingen, daar hebben we het over gehad. Die zijn een beetje wisselvallig. Zaterdag strak zonnetje en hartstikke lekker weer. Zondag wordt dan heel regenachtig. Hoe ga je daar eigenlijk als organisator mee om?
2: Nou ja, eigenlijk gaan we

0: het echt helemaal stil. Maar bij regen blijven we gewoon spelen. Zo hebben we vorig jaar echt in de stromende regen nog de finales gespeeld. Waarbij de teams echt blij waren dat ze van het veld af konden rennen aan het einde van de dag. En zeker de wedstrijdspelers van de Volleybalbond, ja, die moeten toch een competitie gewoon spelen, weer of geen weer.
1: Ja, dus dat is dan weer het mazzel van het competitieve gedeelte. Die moeten wel, zeg maar.
0: Ja, die gaan door. Ook als het niet leuk is, ook met windkracht 6 gaan die door. En dan zie je natuurlijk wel weer dat de recreant in dat geval wel afhaakt. Want die komen eigenlijk gewoon voor een gezellig dagje naar het strand. Een gezellig dagje beachvolleyballen, lekker even zitten, een drankje erbij. Ja, en de competitiespeler die komt gewoon voor de punten.
1: Nu is aankomend weekend dus Huizen 2. Daarna hebben we nog twee stops in Kijkduin. En daarna nog twee stops in Scheveningen. En vooral dat laatste is interessant, want dan komt natuurlijk ook het NK eraan. Hoe staat dat er momenteel voor?
0: Nou, dat staat er goed voor. Het lijkt erop in ieder geval het allerlaatste weekend van Scheveningen. Scheveningen 2 noemen wij dat, 21 tot en met 23 augustus. Dan hebben we de top van Nederland gewoon ook in Scheveningen spelen. Dus Stefan Boelmans die gewoon aanwezig gaat zijn. Stefan die overigens ook ambassadeur is van onze 4 tegen 4 categorie van de recreanten. En het ziet eruit dat het een vol weekend gaat worden, dat weekend. Met zowel de topsporters als de recreanten. Dus ik verwacht dat wij rond de 80 tot 100 velden gaan bouwen. Er vindt ook nog een Junior Beach Finals plaats. Dat zijn eigenlijk de jeugd topspelers die in Scheveningen dan komen spelen. En die spelen dan ook op de velden van het Nederlands kampioenschap eigenlijk. En de week die daar nog voor zit is ook interessant, want daar hebben we dan uiteindelijk nog het NK Beachtennis, de mix. En krijgen we daar het NK Roundnet, ofwel spijkbal, ook in Scheveningen. En dat nog een keertje aangevuld met footvolley en alle recreatie en competities van de Volleybalbond.
1: Ja, dus dat wordt een Ja, dat wordt een hele volle bedoeling twee weekenden lang. Dat is Scheveningen, daar kennen we. Dat is natuurlijk een toplocatie. We hebben dus ook nog Kijkduin er tussenin zitten. Ik heb laten vertellen dat het misschien wel de mooiste locatie is van de Tour.
0: Ja, Kijkduin is eigenlijk gewoon een hele mooie locatie inderdaad. En met name gekeken naar het zand, wat toch wel een belangrijk onderdeel is. Het ligt in een wat rustigere stukje van Kijkduin, maar het is gewoon een hele relaxte locatie. Om een dag beachsport te beleven en daarnaast lekker op het terras te gaan zitten. Je gaat daar echt van het terras van het strandpaviljoen, loop je zo bij ons het beachveld op. En over ons terras heen, dat ligt heel mooi gecombineerd met elkaar. Dus dat is ook een hele mooie tussenstop met verschillende sporten. Ook daar weer beachtennis en beachvolleybal als hoofdsporten.
1: Nou, we gaan ons er al op verheugen. Dan eerst nog Huizen 2 natuurlijk. Meer informatie is waar te vinden, Arnoud?
0: Op de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen, ga daar vooral naartoe en ga daar lekker kijken. En schrijf je in voor de weekenden die komen gaan. Arnoud Wildschut, dank voor je tijd weer. En heel erg veel succes alvast aankomend weekend met Huizen 2.
0: Yes, dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
2: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anne-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anne-Marthe, welkom.
3: Dankjewel, hallo.
2: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
3: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale korst inderdaad in mijn dagelijkse leven.
2: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
3: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
2: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
3: Nou, focus me nu op hard fietsen.
4: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
3: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
4: Ja.
3: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
4: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
3: Ja, daar zit er
2: is een hele, onderdeel. Ja.
3: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
4: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
3: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar 1,5 arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
4: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
3: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
2: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
3: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
2: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielenbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
3: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat. Want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fietsen moeten zitten. Waar, dus dat weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
2: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
2: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
3: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
4: ja.
3: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
4: Ja, precies. Want dat vroeg ik wel. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
3: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder dat met een stang naar het stuur zit. Waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur. En aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam. Dat je wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in.
4: Ja.
3: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd. Wanneer je wat snelheid hebt. Wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is. Dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt. Wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
4: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linker linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
3: Ja, op de baan wel.
4: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Kunnen ze wel het rondje maken. Ja.
2: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
3: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer denk ik uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat. Maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt. En dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
2: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
3: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
2: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
3: Ja, nou niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze al bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
2: Als we nog verder kijken naar de toekomst, je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
3: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sporter een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar een bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
2: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
3: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu, zeg maar, de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
4: Ja, en nou is Unixport ook heel druk bezig met Unixport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
3: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Uniek Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
4: Dat is mooi.
3: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
4: daar werken we ook heel hard voor.
3: Ja.
2: Nou, dat is goed om te horen.
4: Absoluut.
2: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
3: Leuk.
2: En succes.
3: Ja, dankjewel.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
5: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden.

0: allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring, daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint. De Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jouw steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles

0: alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Manchester United, we weten dat die een nieuw stadion gaan bouwen. En ze hebben laten weten wel oren te hebben naar een commerciële koppeling aan dat nieuw te bouwen stadion.
2: Ja, ze zouden het heel serieus overwegen. En dat begrijp ik wel, want natuurlijk het grote geld lokt ook daar. En het is ook nodig, want dat stadion dat wordt een state-of-the-art stadion. En dat gaat natuurlijk behoorlijk wat kosten. Dus ze overwegen inderdaad een commerciële naamskoppeling. Het nieuwe stadion, dat is begroot op 2 miljard pond om te bouwen. Het zal 100.000 capaciteit krijgen. En het zal naast het huidige stadion, de Theater of Dreams, zoals het in de volksmond heet, komen te staan op Old Trafford Road. Nou, we weten allemaal dat iedereen weet wat Old Trafford is. Het nieuwe stadion komt op diezelfde straat te staan, dus ook Old Trafford. En ik vind dat een commerciële partij die zich wil verbinden met Manchester United moet niet aan zoiets als de naam van het stadion komen wat al sinds mensenheugenis zo heet. Hetzelfde zou gelden van als Mediamarkt zou eisen dat de Kuip in Rotterdam Mediamarkt Kuip gaat heten of zoiets. Dat werkt niet, dat pikken de fans niet. En ik kan je ook verzekeren dat de media die rapportages doen vanuit die stadions, die zullen niet opeens die commerciële naam genomen. Die zullen toch altijd blijven zeggen: en dames en heren, we zijn weer welkom op Old Trafford Road. En we gaan kijken naar de wedstrijd Huppel de Pup. En hetzelfde geldt voor de Kuip. En hetzelfde geldt voor onder andere het kasteel in Rotterdam van Sparta. Eneco was een tijd lang de shirtsponsor van de club. En die wilden ook het stadion, Eneco Stadion, gaan noemen. Dat hebben ze 1 jaar geprobeerd. Ze hebben het onmiddellijk teruggedraaid, want ze kregen meer negatieve publiciteit dan positieve publiciteit. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het koppelen van commerciële namen aan traditionele stadions. Als er echter een nieuw stadion wordt gebouwd, zoals de Allianz Arena van Bayern München, dan kan je natuurlijk beginnen vanaf het eerste moment om het een commerciële naam te geven. Dan wordt het niet anders bekend. En daar heeft naar mijn mening Ajax de boot gemist. Die hebben eerst al de Arena uitgeschreven. En toen was het de Arena, Amsterdam Arena. En Johan Cruijff kan je dan introduceren, want dat is sentimenteel, dat is emotie. Maar ze hadden in het begin een andere koers kunnen kiezen. En hadden ze kunnen zeggen van: wij gaan wel een commerciële naam vanaf het eerste moment eraan bieden. En dan zou het nooit de Johan Cruijff Arena zijn geworden. Dus daar hebben ze financieel gezien een steek laten vallen in mijn ogen.
1: Maar dit is een nieuw stadion wat ze gaan bouwen. Dus dan zou het, conform de redenering, zou het dan juist weer wel een commerciële naam kunnen, toch?
2: Ja, dat zou je zeggen. Daar heb je gelijk in. Aan de andere kant zeg ik, het ligt naast het oude stadion ook op Old Trafford Road. En dan is Old Trafford is zeker bij een club als Manchester United toch een van de meest bekende, zo niet de bekendste club ter wereld. Dat is zo automatisch gekoppeld aan Old Trafford. En als daar nou opeens het Coca-Cola stadion gaat heten, dan heb ik toch echt serieus mijn twijfels of dat wordt overgenomen. Maar het is misschien een grensgeval.
1: Nou ja, tot slot wat het voetbal betreft gaan we nog even naar Parijs, naar Paris Saint-Germain. Want die staan op het punt hun contract met Nike te verlengen.
2: Ja, ze zijn al een trouwe klant van Nike. Of andersom kan je ook zeggen. Maar de intentie is uitgesproken om het te verlengen voor 5 jaar voor 100 miljoen dollars per jaar. Het huidige contract loopt overigens nog tot 2031. Maar beide partijen willen dit openbreken en verlengen tot en met 2036. Ik kan me dat voorstellen dat Paris Saint-Germain dat wil. Want ze hebben nu natuurlijk weer de Champions League gewonnen. En ze beschouwen zichzelf nu nog meer waard dan ze al waren. Dus Paris Saint-Germain zit hier in de driving seat. Nogmaals na de winst voor de tweede volgende jaar van de Champions League. Intussen tekende de Glamour Club uit Parijs ook een 3-jaar sponsorcontract met BYD Autos uit China. En BYD staat voor Build Your Dreams. Ik betwijfel of het contract inhoudt, want dat zou BYD natuurlijk graag willen, dat alle spelers in een Build Your Dreams auto moeten gaan rijden. Maar ik vrees dat de sterren van Paris Saint-Germain gewend zijn aan iets andere auto's dan zo'n Chinese auto.
1: Dat denk ik ook wel. Al moet ik wel zeggen, de Chinese auto's van tegenwoordig kunnen wel heel luxe zijn. Dus misschien dat ze daar nog iets aan kunnen doen. Dan gaan we naar het tennis, Frank. Want de WTA Finals die gaan al na 2 jaar weg uit Riyadh.
2: Ja, dat is best wel een verrassing natuurlijk. Gezien natuurlijk wat we allemaal kunnen concluderen. Dat Saudi-Arabië, waar Riyadh natuurlijk de hoofdstad van is. Dat die behoorlijk in de beurs tasten om die WTA Finals te mogen organiseren. En dat was ook een langlopend contract. Maar de WTA maakte zich eigenlijk ongerust vanwege de onrustige toestand in het Midden-Oosten. En de mogelijkheden dat een sportevenement het slachtoffer gaat worden van de oorlog die daar plaatsvindt op dit moment. Ook al is Saudi-Arabië tot op heden redelijk onpartijdig. Althans, zo doen ze zich voor. Er kwam gelukkig als redder in de nood een aanbod van Indian Wells, het bekende tenniscentrum in de Verenigde Staten, om als gastheer op te treden voor de WTA Finals. Ze zullen ongetwijfeld niet het bedrag matchen dat het PIF, het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, betaalde voor die WTA Finals. Maar het geeft wel zekerheid voor de organisatie en bestuur. En ik vind het wel pleiten voor de vooruitziende blik. Niemand weet waar die oorlog naartoe gaat. En ze willen natuurlijk met zo'n toernooi geen risico's lopen. Dus ik vind dit best wel een compliment waard voor het bestuur van de WTA.
1: En we zijn er heel vroeg bij, Frank. Maar inmiddels is de eerste sponsor voor de winterspelen in 2030 in de Franse Alpen en in Tialf al getekend.
2: Ja, EDF, dat is eigenlijk het staatsbedrijf, de energievoorziener. Heeft als eerste dus local sponsors getekend. Dus niet als sponsor van het IOC, maar van de organisatie van de winterspelen. In 2030 in de Franse Alpen bij Grenoble. Ik ben dan ook benieuwd, als ik dit zou horen, want er werd verder geen melding gemaakt over hoe en wat, of zij dan ook in Tialf aanwezig zullen gaan zijn, want dat is een onderdeel van de winterspelen, die weliswaar niet in Frankrijk plaatsvinden, maar dus in Heerenveen, voor het lange baan schaatsen. Dit vooral ook omdat natuurlijk Essent, onze energievoorziener in ons land, natuurlijk een hele belangrijke schaatssponsor is in Nederland. En ongetwijfeld meer dan geïnteresseerd zal zijn om dat jaar in Tialf op een nader te bepalen wijze aanwezig te zijn. En EDF heeft in Nederland relatief weinig te zoeken. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit voor het eerst een doorbraak is in branche-exclusiviteit. Dat een EDF zegt van nou, als wij minder hoeven te betalen om alleen in Frankrijk aanwezig te zijn en het lange baan schaatsen vergeten, dat mag naar een Nederlandse sponsor gaan, dat we voor het eerst bij de

0: dat EDF nu de toon gaat zetten naar het IOC toe, van dat het, waar toch al sprake is van het versoepelen van de regels voor de sponsors. Dat het eerste schaap is dat over de dam komt en dat meerdere schapen zullen gaan volgen. En dat TIAF zal worden georganiseerd, nog steeds natuurlijk door de organisatie van Grenoble, maar in nauwe samenwerking met TIAF. Dat ze daar zullen gaan zeggen van nou laten we onze eigen sponsors gaan werven.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk. Dan tot slot, ja Frank, hetgeen waar sommige mensen heel erg naar uitkijken altijd. De gele en de groene kaart. Wie verdient complimenten en wie moet even op zijn tellen passen?
0: Ja, en het is zelfs zo dat ik deze week heb ik 2 keer geel en 2 keer groen. Dus dat is best wel een wijziging van mijn eigen strategie om het altijd maar één te doen. Maar goed, ik kwam tot het volgende. Het zal niemand verbazen dat ik geel geef aan de nationale voetbalploeg van Argentinië voor de wijze waarop zij dachten van Spanje te kunnen winnen. Op een schandalige manier vond ik althans, waarop ze de Spanjaarden onderuit schopten. Godzijdank won Spanje, godzijdank voor het voetbal, hoe terecht is dat. En de tweede gele kaart, en die gaat eigenlijk in het verlengde van deze eerste gele kaart die naar de ploeg gaat. Maar de tweede gele kaart gaat naar de trainer-coach, Lionel Scaloni. Voor zijn excuses na afloop van de wedstrijd voor het verlies. Terwijl hij in mijn ogen zijn excuses had moeten aanbieden voor het gedrag van zijn ploeg. En hij heeft het veld ingestuurd met de opdracht ongetwijfeld zich zo te gedragen. Maar hij bood zijn excuses aan voor het verlies. Dat vind ik een echte minachting. Ik vind dat droevig. Het doet mij wel een beetje denken aan iets wat vergelijkbaar is, maar wat ik wel heel leuk en goed vond. In de tijd speelde Eric Cantona, die Franse spits, die veel scoorde, speelde voor Manchester United. Manchester United had toen een contract met Nike. En er was een wedstrijd op Old Trafford die Manchester United verloor. En in die wedstrijd kreeg Cantona een rode kaart. En terwijl hij het veld afliep, werd er vanuit de tribune van de voorste rij door iemand iets geroepen naar hem. En dat zal ongetwijfeld een lelijk woord zijn geweest. Waarop Cantona een soort karateschop uitdeelde naar die toeschouwer. Nou, daar is hij intens voor geschorst natuurlijk. Maar de volgende dag, op de maandag na dat weekend, stond er een pagina grote advertentie in de Engelse pers. Met de kop van Cantona afgebeeld. Met de headline: I'm sorry. Dus iedereen dacht, nou komt er onder die foto te staan voor het uitdelen van die trap. Maar daaronder stond: for not scoring a goal, why we lost this match. En dat was een advertentie die was geplaatst door Nike. Nou, want Cantona speelde niet alleen in Manchester United Nike kledij, maar hij had ook een schoenencontract bij Nike. Dus dat vond ik toch wel weer een vorm van creativiteit. Het van een nadeel een voordeel maken. Maar dat vind ik niet te vergelijken met wat nu Lionel Scaloni heeft gedaan als trainercoach van Argentinië. Dan groen. Groen gaat wat mij betreft naar de mensen die Rodi aanwezen als de speler van het toernooi. Ik ben al heel veel jaren een groot fan van de Manchester City middenvelder. Dus het is misschien enigszins subjectief wat ik nu zeg. Maar hij werd zo lang gemist door Pep Guardiola. En ik denk ook dat het mislopen van het kampioenschap het afgelopen seizoen mede daaraan te danken is of te wijten is. Hij is nu gelukkig volledig terug, dat konden we zien. En hij speelde een bepalende rol voor Spanje. Het mooie van zo'n voetballer vind ik dat hij speelt niet opvallend, maar hij is opvallend vaak aan de bal. Hij staat altijd op de goede plek. Hij geeft de juiste passes. Hij is bescheiden en heeft totaal geen sterallures. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dan een tweede groene kaart. En dat heeft er iets toch weer te maken met meer met mijn vak, het sponsoring, de commerciële waarde van sport. Die gaat naar Lego. En dat was een van de sponsors ook van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Alle Spaanse spelers kregen als prijs van een van de sponsors, Lego dus, een replica van de wereldbeker van Lego steentjes. Dat vind ik een waanzinnig creatieve invulling van je core business. De steentjes, je kan natuurlijk een trofee geven en een prachtige beker. Nee, Lego steentjes die exact een replica maken van de wereldbeker. En dat vind ik nou...

0: prachtige invulling van een sponsorschap. Waarvan ogenschijnlijk zou denken, ja, wat moeten ze ermee anders dan reclameborden? Dus een echte groene, gemeende groene kaart voor de creativiteit van het invullen van een sponsorschap.
1: Nou, dan weten we ook weer wie er de complimenten hebben en wie niet. Ja, zo simpel is het met zo'n gele en een groene kaart. Frank van der Wolbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Robert, tot volgende week.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Tot er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport, dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is het geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja.
2: Dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd. En heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland. Gekoppeld aan atletiekverenigingen. Waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting. Waar ik in het bestuur zit. Die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden. Wat een geweldige sponsor is. Mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Ik kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Nou ja, wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Misschien is bewegen. Bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook. Absoluut. Ja.
3: Nou, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen. Bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Kijk, wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook al even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: We lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten. Van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam te Dam loop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
4: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend kunnen we in Hengelo gaan genieten van het beste van het beste van wat onze Nederlandse atletiek top te bieden heeft. Het deelnemersveld tijdens de Essex NK Atletiek voor Senioren is een mooie afwisseling tussen ervaren toppers en hele jonge talenten. En iemand die we absoluut in die laatste categorie mogen plaatsen is Fanos Amsterdam atleet Kiyome Merian. De 16-jarige Nederlander met Curaçaose roots die doet aan het hoogspringen en de 110 meter horde en is ook nog onderdeel van dat fantastische Wolfpack Track Team. En ja, van de nood aan deugd maken is hem niet onbekend. Hij haalde het limiet weliswaar voor de EK atletiek onder 18 jaar. Maar helaas net een weekje te laat. Maar nadat hij nog niet mee mocht doen aan het NK Indoor, staat de jongeling aankomend weekend gewoon tussen de nationale top aan de start bij het hoogspringen. En ik ga erover met hem in gesprek. Keer mij hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het is een beetje een gek jaar voor jou. Want wat betreft je ontwikkeling is heel hard gegaan, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, het was heel onverwacht. Maar het is allemaal heel snel gegaan.
1: Ja, ja had je, nou ja, je zegt al, het is onverwacht. Had je er rekening mee gehouden dat het snel zou kunnen gaan? Of is het wel echt een droom die je nu leeft?
2: Nee, ik had er wel rekening mee gehouden. Want in principe gaat het groeien bij mij gaat altijd best wel snel. Dat was vorig jaar ook best wel snel gaan, maar niet zo rap als dit jaar, snapt u? Dus het was wel, kwam wel een beetje onverwacht natuurlijk.
1: Ja, je doet aan 110 meter horden en hoogspringen. Waar zat voor jou de grootste ontwikkeling?
2: Ik denk, ja, sowieso het hoogspringen. Ik had geen eens een indoorseizoen gedaan, want toen, ja, ik was eventjes weg en daarna ging ik op stage en daarna sprong ik ineens 2 meter, ja. Het is niet ineens, ik heb er wel gewoon voor getraind, maar het was onverwacht. Ik had het niet in één keer verwacht, snapt u?
1: Ja, want het is nogal lastig, hè, om telkens weer wat stapjes bij te zetten. Toch heb je aardig hele grote stappen gezet, sterker nog. Je ging nog eens overheen en je hebt dit seizoen ook al niet al te lang geleden 2 meter 2 gesprongen. Wat is het doel nu eigenlijk qua persoonlijk record?
2: Het doel nu is, ik denk met mijn coach werken aan techniek, denk ik. En dan gewoon voor PR'tjes gaan richting mijn eigen NK. En daar zo hoog mogelijk springen en even laten zien wat ik kan, snapt u?
1: Ja, want hoeveel rek zit er in zo'n prestatie? Kun je dat eens uitleggen? Want wat betekent 2 meter 2 voor jou? En waar denk je dat het naartoe zou kunnen gaan?
2: Wat een 2 meter 2 betekent. Voor mij betekent het gewoon vooruitgang. Dat, zo zie ik het. En ja, het zijn gewoon hele grote stappen gewoon ineens. Dus zeg maar, kwam ik niet eens in het NK Indoor en dan kom ik nu bij het NK Senior. Dat zijn gewoon echt grote stappen, denk ik.
1: Ja, want even voor de beeldvorming voor de mensen thuis. Met 2 meter 2 als PR. Betekent dat je al, op jouw leeftijd nu al qua record tussen de beste senioren van Nederland staat.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dringt het al een beetje tot je door? Want dit zijn natuurlijk fantastische prestaties.
2: Ja klopt. In het begin kon ik het echt niet verwerken. Maar toen dacht ik van eigenlijk, het was te verwachten niet zo vroeg al. Maar ik heb er gewoon hard voor gewerkt met Wolfpack en mijn coaches. Dat is allemaal te danken aan mijn coach, aan Urta. En aan Wolfpack, aan de fijne sfeer die daar is. En gewoon, we hebben hard getraind. En ja, de staartjes zijn sneller gegroeid dan verwacht. Maar ja, ze zijn wel gegroeid. En ik had het wel een beetje verwacht.
1: Ja, shout-out inderdaad aan Urta Rozenstruik. Jullie trainer. Ja. Hoe is het om onder Urta te trainen?
2: Het is heel leuk om onder Urta te trainen. Er is altijd een fijne sfeer bij Wolfpack. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, het is gewoon heel fijn om bij Urta te trainen.
1: Ja, wat voor een plek is dat Olympisch Stadion voor jou?
2: Het Olympisch Stadion draagt best wel veel geschiedenis, snapt u? Daar is voor het laatst het EK gehouden, Olympische Spelen is daar gehouden. Dus het is een plek met heel veel geschiedenis. Het is een mooi stadion. Toen ik van startbank kwam, toen vond ik het altijd leuk om de Nationale D-Spelen daar te houden. Het was gewoon het is een bijzondere plek, snap je?
1: Ja, wat gaat er door je heen als je... Ja, het is nu natuurlijk gewoon een plek waar je dagelijks gewoon lekker je ding doet en traint. Maar ja. Geeft het toch nog steeds iets bijzonders op het moment dat je daar door de hekken naar binnen loopt?
2: Ja, sowieso. Maar ik voel het denk ik eerder als ik dan op de tribune ga staan. Dan zie ik gewoon... Het Olympisch Stadion is gewoon echt een mooie plek. En vroeger kreeg ik gewoon kippenvel als ik daar stond. Ja.
1: Ja, dit seizoen, zeiden we al, is heel snel gegaan voor jou. We hebben... Nou, eigenlijk nu een beetje net gezien het EK onder 18. Dat is misschien ook wel een interessant verhaal. Want je haalde het limiet weliswaar. Maar helaas voor jou net een weekje te laat.
2: Ja. Inderdaad, dat was erg jammer. Toen ik die onverwachte 2 meter had gesprongen. Toen zag ik echt dat EK-limiet was gewoon echt in zicht. Het was gewoon... Ik kon het bijna grijpen, snapt u? Maar dan is het toch... Het is gewoon lastig met druk en zo. Het was ook mijn eerste keer dat ik echt voor een toernooi ging, er helemaal voor ging, snapt u? En ja, dan is het jammer. Het zat er echt in, want ik haal het een week daarna, nadat ik het niet meer kon halen. Dat betekent wel dat het er echt in zat, maar met dat druk en zo, het ging allemaal net even niet, snapt u? Dan was er echt steeds net een klein techniekfoutje of dat zat ik te veel in mijn hoofd. En ja... Maar het gaf me wel weer zelfvertrouwen dat ik die 2 meter 2 had gesprongen weken daarna. Bij een wedstrijd waar ik niet eens per se was zijn. Maar ja.
1: Ja, want het was niet iets wat per se op je, op je bingo-lijst stond voor dit jaar. Als je kijkt naar het begin. Kan ik me voorstellen dat het enigszins zuur is dat je heel dichtbij komt. En dat je de limiet haalt, maar dan net een weekje te laat. Maar aan de andere kant... Was het realistisch geweest als je dit jaar al dat EK onder 18 had deelgenomen?
2: Het was niet onrealistisch, maar het zat zeg maar nog niet echt op de planning. Ik had er wel al een beetje naar gekeken, maar ik was er niet zo mee bezig als nadat ik toen ik die 2 meter had gesprongen, snap je?
1: Ja, en nu, een week later mag je dan het NK senioren doen. Dat is, zoals je net eigenlijk al wel zei, niet je eigen WK. Hè? Want je hebt natuurlijk het NK voor junioren natuurlijk ook nog. Toch lijkt me dit een fantastisch toernooi om aan mee te doen. Zie je dit als een soort extraatje?
2: Ik zie het gewoon als een extraatje. Een momentje waar ik gewoon kan leren. Waarin ik gewoon kan oefenen met... De druk tussen volwassenen springen en zulke dingen, snapt u?
1: Ja, want je krijgt natuurlijk tegenstand van het beste van het beste wat het Nederlandse hoogspringen betreft. Waar kijk je dan vooral naar uit?
2: Ik kijk vooral uit naar... het is gewoon leuk om met deze tegenstanders te springen met de beste van Nederland. Pusht ook met mezelf en zo. Pusht ook mezelf. Ik denk dat ik hun ook een beetje push. Dus ja, het is gewoon echt altijd heel leuk.
1: Ja, want zijn er dan atleten waar je toch extra naar uitkijkt om daar tegen te mogen strijden?
2: Er zijn wel atleten waarnaar ik uitkijk om tegen te strijden. Zoals er zijn een paar atleten die 2,05 meter springen en zo. Dus daar kom ik aardig in de buurt. Dus ik vind het best leuk om tegen hun te strijden. En natuurlijk is het ook gewoon mooi om die atleten te zien die 2 meter...

0: Gewoon positief kijken naar de wedstrijd. Ik heb er gewoon zin in. Lachen, genieten. Dan springt gewoon het best. Is het ook leukst? Is het ook het leukst voor mij?
1: Ja, en dan ga je dan toch stiekem misschien kijken of je weer een aanval op je PR kan doen?
0: Ja, sowieso. Sowieso. Sowieso.
1: Ja, en dan is het afwachten natuurlijk hoe ver je komt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. We hopen op het beste.
1: Nu is dit het NK voor senioren. Je zei al, NK junior komt er natuurlijk ook nog aan voor jou. Dat is echt jouw NK. Wanneer zit dat eraan te komen?
0: Die is in september, 18 september. Dus ik heb nog een heel lang seizoen, maar het is niet erg. We trainen daar naartoe. Hopelijk kan ik daar ook wat moois neerzetten. En ja.
1: En zit er dan nog wat extra wedstrijden tussen, zeg maar, dat NK senioren en NK junioren in voor jou, waar je nog extra naar uitkijkt?
0: Dat moet ik nog echt met Urte inplannen. Maar er zal vast wel nog een wedstrijd tussen komen. Maar ik denk, het is gewoon voornamelijk even gewoon trainen. We hebben net geprobeerd dat limiet te springen, hebben veel wedstrijden gedaan. En nu is het denk ik gewoon even goed trainen, zodat ik echt gewoon topfit ben voor NK junioren.
1: Nou, ik ga er in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Het is tot nu toe sowieso een fantastisch jaar voor je met heel veel vooruitgang. Dus laten we hopen dat dat zich mooi doorzet. Kiyome Marion, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En zet hem op aankomend weekend.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog wordt uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: Dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk diezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje Mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op 15 miljard dollar. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over twee jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijdpunt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi. Dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zou plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt, voor mij althans, als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dat wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainercoach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit. Want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034. De exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap. Met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ook nog verder zullen gaan zien. Ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finales 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel, en gelukkig maar, gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder, en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Er was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in de Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6 Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7 ja, Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8 Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9 Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10 Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik te laag, want ik vond Olmo vond ik een hele goeie bij Spanje. En pas op 41 Douay van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen, geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van de Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had, sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens de Athletic. Nou, de Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibarou, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens de Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus wij zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, goed zeg, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor. Want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op de mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Het Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde in de tijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we dan toch over shirts hebben, was er weliswaar eentje zonder een shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig. Want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel, want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar Ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de club zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, waar de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse club die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Walbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Tijdens deze zomer bellen we elke week in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En inmiddels zit het eerste weekend in Huizen erop en is de tour dus ook inmiddels over de helft van deze zomer. Aankomend weekend lijkt het qua weer vrij wisselvallig te worden. Zonnige zaterdag, dan weer afgewisseld met een hele regenachtige zondag. Zijn ik wel benieuwd hoe men omgaat met dat soort weersvoorspellingen. Nou, ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, allereerst terugblikkend op het afgelopen weekend. Het halverwege punt van deze tour. Hoe is dat verlopen?
2: Eigenlijk is het heel goed verlopen. Huizen 1 was inderdaad het omslagpunt deze zomer. Dus we staan nu lekker opgebouwd op de zomerkade in Huizen. Maar afgelopen weekend hadden we gezellig een divisietoernooi van de Nederlandse Volleybalbond, derde divisie. En we hadden een beachtennis KNLTB Tour stop bij ons in Huizen. En dat liep heel mooi naast elkaar. De beachtennissen waren echt super enthousiast ook over de locatie. Uiteraard over de sport zelf. Maar het was een mooie combinatie met beachvolleybal en competitie beachvolleybal deze week. Want wij konden het verschil zeg maar wel merken tussen competitiespelers qua sfeer. En aankomend weekend hebben we weer veel meer recreanten. En het is eigenlijk wel grappig dat we daar het verschil ook gemerkt hebben.
1: Ja, wat is dan het grootste verschil?
2: Nou, je merkt dat de mensen ook in de derde divisie toch wat serieuzere volleyballers zijn. Dus natuurlijk helemaal niet zo gek als je competitie speelt. Maar dat merk je ook wel gelijk in je horeca eigenlijk. Normaal gesproken blijven teams wat langer zitten. Blijven nog voor de gezelligheid even hangen met elkaar. En dit is gewoon wat strakker en wat competitiever. Die teams hebben we normaal gesproken ook erbij. En aankomend weekend hebben we die teams er ook bij. Maar dan is het echt een mix met competitiespelers en de teams die gewoon echt voor de lol komen. Beachvolleyballen een dagje.
1: Ja, een beetje het verschil tussen wel of geen derde helft, zeg maar.
2: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, inderdaad.
1: Aankomend weekend dus dan weer lekker de recreanten die actief gaan zijn daar in Huizen. Het goede nieuws is dat is ook gewoon lekker uitverkocht, toch?
2: Ja, dat hebben we niet vaak, maar we zitten nu eigenlijk overvol lijkt het in Huizen op zaterdag. We kunnen daar echt maximaal, als we ons best gaan doen, 20 velden kwijt. Het is heel jammer dat de blauwalg in het water zit, maar het voordeel voor ons is dat we dan ietsje 2 velden meer kunnen bouwen. Waardoor we, ik verwacht 20 velden gaan opbouwen voor aankomend weekend en die zitten inderdaad gewoon vol voor de zaterdag. En dan zie je dus inderdaad dat de weersvoorspellingen ontzettend veel invloed ook hebben, want de zaterdag zit vol met 20 velden, maar de zondag daarentegen, daar zien we dat de inschrijving eigenlijk achterblijft. Ja. Dat heeft niet eens te maken met dat het in huis is, waar ze eigenlijk niet zo heel veel op zondag vaak doen. Want het grootste deel van onze deelnemers komt toch echt gewoon door het hele land en het gooien vandaan. Maar we gaan van 20 velden, denk ik dat we naar de zondag nog niet de helft hebben staan.
1: Ja, de weersvoorspellingen, daar hebben we het over gehad. Die zijn een beetje wisselvallig. Zaterdag strak zonnetje en hartstikke, hartstikke lekker weer. Zondag wordt dan heel regenachtig. Hoe ga je daar eigenlijk als organisator mee om?
2: Eigenlijk gaan we er hetzelfde mee om als een zonnige dag. Want alles staat natuurlijk al klaar en we zijn paraat met het hele evenement. En wij starten ook altijd gewoon, ook als het regent, gaan we gewoon door. Alleen als de hele dag blijft plensen en de deelnemers krijgen daar op een gegeven moment geen zin meer in. Dan heb je kans dat we uiteindelijk gedurende de dag of de ochtend alsnog het evenement annuleren. En in de meeste gevallen krijgen dan de mensen die er waren een voucher voor een ander evenement om deel te nemen. Maar we starten in ieder geval. Wij stoppen eigenlijk alleen maar als het gaat onweren. Dan leggen we het echt helemaal stil. Maar bij regen blijven we gewoon spelen. Zo hebben we vorig jaar echt in de stromende regen nog de finales gespeeld. Waarbij de teams echt blij waren dat ze van het veld af konden rennen aan het einde van de dag. En zeker de wedstrijdspelers van de Volleybalbond, die moeten toch een competitie gewoon spelen, weer of geen weer.
1: Ja, dus dat is dan weer het mazzel van het competitieve gedeelte. Die moeten wel, zeg maar.
2: Ja, die gaan door. Ook als het niet leuk is, ook met windkracht 6 gaan die door. En dan zie je natuurlijk wel weer dat de recreant in dat geval wel afhaakt. Want die komen eigenlijk gewoon voor een gezellig dagje naar het strand. Een gezellig dagje beachvolleyballen, lekker even zitten, een drankje erbij. Ja, en de competitiespeler die komt gewoon voor de punten.
1: Nu is aankomend weekend dus Huizen 2. Daarna hebben we nog twee stops in Kijkduin. En daarna nog twee stops in Scheveningen. En vooral dat laatste is interessant. Want dan komt natuurlijk ook het NK eraan. Hoe staat dat er momenteel voor?
2: Nou, dat staat er goed voor. Het lijkt erop in ieder geval het allerlaatste weekend van Scheveningen. Scheveningen 2 noemen wij dat. 21 tot en met 23 augustus. Dan hebben we de top van Nederland gewoon ook in Scheveningen spelen. Dus Stefan Boelmans die gewoon aanwezig gaat zijn. Stefan die overigens ook ambassadeur is van onze 4 tegen 4 categorie. Van de recreanten. En het ziet eruit dat het een vol weekend gaat worden dat weekend. Met zowel de topsporters als de recreanten. Dus ik verwacht dat wij rond de 80 tot 100 velden gaan bouwen. Er vindt ook nog een Junior Beach Finals plaats. Dat zijn eigenlijk de jeugd topspelers die in Scheveningen dan komen spelen. En die spelen dan ook op de velden van het Nederlands kampioenschap eigenlijk. En de week die daar nog voor zit is ook interessant. Want daar hebben we dan uiteindelijk nog het NK Beach Tennis de mix. En krijgen we daar het NK Roundnet, ofwel spijkbal, ook in Scheveningen. En dat nog een keertje aangevuld met voetvolley en alle recreatie en competities van de Volleybalbond.
1: Ja, dus dat wordt een hele volle bedoeling twee weekenden lang. Dat is Scheveningen, daar kennen we. Dat is natuurlijk een toplocatie. We hebben dus ook nog Kijkduin er tussenin zitten. En ik heb laten vertellen dat het misschien wel de mooiste locatie is van de Tour.
2: Ja, Kijkduin is eigenlijk gewoon een hele mooie locatie inderdaad. En met name gekeken naar het zand, wat toch wel een belangrijk onderdeel is. Het ligt in een wat rustigere stukje van Kijkduin, maar het is gewoon een hele relaxte locatie om een dag beachsport te beleven en daarnaast lekker op het terras te gaan zitten. Je gaat daar echt van het terras van het strandpaviljoen, loop je zo bij ons het beachveld op en over ons terras heen. En dat ligt heel mooi gecombineerd met elkaar. Dus dat is ook een hele mooie tussenstop met verschillende sporten. Ook daar weer beachtennis en beachvolleybal als hoofdsporten.
1: Nou, we gaan ons er al op verheugen dan. Eerst nog Huizen 2 natuurlijk. Meer informatie is waar te vinden, Arnoud?
2: Op de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen, ga daar vooral naartoe en ga daar lekker kijken. En schrijf je in voor de weekenden die komen gaan. Arnoud Wildschut, dank voor je tijd weer. En heel erg veel succes alvast aankomend weekend met Huizen 2.
2: Yes, dankjewel. All Sports Radio Live. Hi, my name is Bob. And I approve this message.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Robert Denneman en Niek Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe,

0: Welkom.
1: Dankjewel, hallo.
0: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
1: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
0: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
1: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
0: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
1: Nou, focus me nu op hard fietsen.
2: Ja, en de eerste keer, en dan word je tegengevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
1: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport, denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
2: Ja.
1: Iedereen moet, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
2: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
1: Ja, daar zit er
0: dat is een hele... Het is één onderdeel.
1: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in de sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wel wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
2: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat, eigenlijk wat uitdagingen daar.
1: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
2: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
1: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
0: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
1: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
0: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus Dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
0: Ja, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij twijfelt kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst. In de zin van, je hebt geen remmen nodig. Want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
0: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
1: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus ja. Ja, ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
2: Ja, precies. Want dat vroeg ik wel. Kijk, rem is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
1: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon nou, een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een, ja, een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts naar buiten geduwd. Wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
2: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
1: Ja, op de baan wel.
2: Want rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Ze wel het rondje maken. Ja.
0: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
1: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere paratriatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, dat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
0: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
1: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepast te sporten, denk ik.
0: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
1: Ja, nou niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook wel de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
0: Als we nog verder kijken naar de toekomst, je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
1: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport nu een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, weet ik niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
0: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
1: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
2: Ja, en nou is Unixport ook heel druk bezig met Unixport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
1: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Uniek Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
2: Dat is
1: dus
2: mooi.
1: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
2: daar werken we ook heel hard voor.
1: Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen.
2: Absoluut.
0: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens en over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
1: Leuk.
0: En succes.
1: Ja, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. All Sports Radio live. Daar luister je weer naar op deze vrijdag 24 juli. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst praten met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits over het slot van de Tour de France. En ja, met nog twee echte etappes te gaan. Twee keer een finish overigens ook op de Alpe d'Huez. En daarnaast nog de Defilé-rit in Parijs, waar misschien ook nog wel iets te halen valt. Ja, kunnen we nog wel best een behoorlijk hectisch slot verwachten. Nou, daar gaan we allemaal met hem over hebben. Verder blik ik met golfsurfster Eline Geerlings, ook voormalig talentboek Talent van de Maand bij ons, vooruit op een nieuw wedstrijdseizoen. Lange voorbereiding gehad, maar dat zit er inmiddels bijna op. En we gaan dus weer los met een nieuw seizoen. En we zijn benieuwd wat er allemaal op haar staat te wachten. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update. En ik ga met Tijn Pies, hij is redacteur bij Hardloopnetwerk, zelf ook overigens fanatiek hardloper, vooruitblikken op de Essex NK Atletiek voor Senioren van aankomend weekend in het FBK-stadion in Hengelo. Waar eigenlijk alle toppers aanwezig zijn, behalve Femke Woerdersbol. Hoe dat zit, dat gaan we zo meteen met hem bespreken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
14: All Sports Radio, update.
13: Jurgen Klopp is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij tekende contract tot en met het WK van 2030. De 59-jarige trainer moet die manschaft uit het slop trekken na een teleurstellend WK. Klopp zal op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland zijn debuut maken. In de dagen daarna wachten duels met Griekenland, Servië en opnieuw Griekenland. En hij neemt zijn vaste assistenten Peter Krawitz en de Nederlander Pepijn Leinders mee. De aanstelling van Klopp is alles behalve een verrassing. Al bij het vertrek van zijn voorganger Julian Nagelsmann meldde de Duitse voetbalbond DFB in gesprek te zijn met Klopp. Het is zijn eerste trainersklus sinds hij in 2024 vertrok bij Liverpool. Met de Reds won hij in 2019 de Champions League en de Engelse landstitel in 2020. Daarna werkte hij als Head of Global Soccer bij Red Bull. Voor hij een baan als bondscoach kon beginnen, moest hij wel zijn contract met de energiedrankproducent afhandelen.
14: All Sports Radio Live.
13: Nog 3 etappes te gaan en de 113e editie van de Tour de France is ten einde. En waar het deze week tot nu toe vooral feest was voor de aanvallers, lijkt het erop dat de komende 2 dagen nog wel eens heel interessant kan worden voor het algemeen klassement. Met de halve ploeg van Tadej Pogacar uit koers of in de lappenmand door een virus dat rondwaart binnen het team, is het nu of nooit voor de concurrentie om misschien toch nog een allerlaatste poging te doen de koers nog spannend te maken. Ja, wat voor 2 komende dagen staan er op programma. 2 keer een finish op de Alpe d'Huez, waarvan zaterdag ook nog via de Col de la Croix de Fer, de Col du Télégraphe, de Col du Calibier en de Col de Sarenne. Dan is de vraag, wordt het nog vuurwerk? Nou, ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
4: Goedemiddag.
13: Ik wilde bijna zeggen live vanuit koers, maar wel op weg naar de Alpe d'Huez.
4: Ja, nee, we moeten de alternatieve route vandaag rijden. Via het parcours werd ons aangeraden dat het niet zo verstandig was. Dus ik rijd nu de Col de Lauterets op en ik ben bijna bij de top waar je rechts afdraait richting de Col de Galibier. Een van de meest roemruchte bergen uit de geschiedenis van de Tour. En ik zie alleen maar witte gletsjers om me heen. Prachtig berglandschap. Ja, daar gaan we ons opmaken voor de gekte van de Oranje Alp, de Alpe d'Huez.
13: Ja, de Galibier die gaan we morgen eens van heel dichtbij bekijken. De Alpe d'Huez de komende 2 dagen dus. Wat betekent die Nederlandse berg voor jou eigenlijk?
4: Ja, dit is de eerste plek waar ik eigenlijk de Tour de France ooit heb gekeken. In 1988, het jaar dat Steven Rooks won. En ja, dat brengt toch altijd weer wat terug. Het blijft een oranje berg, ondanks dat Geert-Jan Teunissen 1 jaar later, in 1989, alweer de laatste Nederlandse winnaar is. Ja, blijft dat toch eigenlijk de feestberg van de Tour de France. En ja, het is een prachtige geschiedenis wat die berg heeft gehad. Ook heel mooi dat in elke bocht de naam van een winnaar staat. De meeste verschillende borden, nu al van beneden in die bochten, staan 2 namen. Omdat de Tour natuurlijk al vaker hier is geweest dan 21 keer. Ja, een hele roemruchte berg waar heel veel toergeschiedenis is geschreven.
13: Ja, nu is de bijnaam natuurlijk de Nederlandse berg. Kunnen we misschien ergens de komende 2 dagen een Nederlander verwachten? En zo ja, nou ja, wie zou er kans maken om dan de berg de naam eer aan te doen?
4: Ja, dan moeten we toch kijken naar Tijmen Arendsman, die vorig jaar 2 bergritten in de Tour won. Hij won in de Pyreneeën en in de Alpen. Op La Plagne won hij destijds de Alpenrit. Je zag hem gisteren al in de aanval, in de groep waar uiteindelijk Richard Carapaz uit wegreed. Daar zat hij ook al bij. Dus het lijkt dat zijn vorm redelijk goed is. Heeft het klassement helemaal losgelaten, zodat hij de vrijheid kan hebben om in de aanval te gaan. Ja, en die 2 keer Alpe d'Huez heeft hij ook aangestreept. Dat mythische, dat leeft bij Arendsman ook. Ja, en zijn ploeg, Netcompany Ineos, heeft nog niks gewonnen. Dus wat dat betreft zit daar toch wel een goede spanning op om in ieder geval op Alpe d'Huez te winnen. Maar Alpe d'Huez is een klassieker binnen de Tour, dus dit geldt voor meer jonge renners.
13: Welke van de 2 dagen zou hij eventueel de meeste kans maken? Want ja, de ene is de andere dag niet natuurlijk.
4: Nee, maar dat is moeilijk te zeggen. Zaterdag is echt de koninginnenrit. Je hebt net al die bergen opgenoemd. De Croix de Fer, de Telegraaf, de Galibier. Dan de Sarenne en dan dat laatste stukje van Alpe d'Huez nog. De Sarenne wordt gewoon gezegd dat die nog lastiger is dan Alpe d'Huez zelf. Dat is de koninginnenrit. En ik denk eigenlijk als Pogacar goed is, dan is het wel dat hij zeker nog zal willen winnen. Maar ja, dat is sinds gisteren eigenlijk wel de vraag. Hoe goed is Tadej Pogacar nog en hoe goed is zijn ploeg?
13: Ja, want dat is gelijk het pijnpunt slash eigenlijk het enige wat misschien nog een kans is om aan te grijpen om de koers nog spannend te maken. De halve ploeg zit in de lappenmand door een virus.
4: Ja, ze spreken over 3 renners, maar ik denk dat het er toch wel een beetje meer zijn. Brendan McNulty heeft inmiddels opgegeven. Tim Wellens die sprak over keelpijn, slijm dat erop kwam. Ja, en hij kwam gisteren 2 minuten voor de bezemwagen aan. Ja, en dan hebben we ook nog Adam Yates, die 2 dagen geleden al echt helemaal achteraan bengelde in strijd tegen de tijdslimiet. Die leek gisteren weer een beetje beter. Ja, om dan je werk te doen in dit 2 soort zware bergritten, dat gaat heel moeilijk worden. Dan hebben we nog Florian Vermeers, die heeft last van een blessure. Schijnt niet ziek te zijn. Ja, en de rest van de ploeg gaat, daarvan zegt de ploegleiding dat er niks aan de hand is. Maar om eerlijk te zijn, ik vond Tadej Pogacar gisteren toch redelijk wat bleekjes uitzien. Straalde niet het geheel uit, dat blinkende wat hij de andere dagen heeft. Ja, dan is het toch de vraag, heeft hij wat onder de leden, ja of nee? Ja, wanneer dat zo is, dan gaan ze dat zeer zeker niet vertellen. Want daar blijft iedereen altijd geheimzinnig over. We gaan niet de zwaktes aan de concurrentie bekendmaken. Ja, dat is iets wat we de komende dagen moeten afwachten.
13: Maar de concurrentie zal ongetwijfeld ook wel ergens doorhebben dat er ergens een klein tekentje van zwakte is. Ja, als je nog iets wil, dan zul je de komende 2 dagen toch vol op de aanval moeten rijden.
4: Absoluut, maar ik hoor ook vanuit het peloton dat ongeveer het halve peloton een beetje ziek, zwak en misselijk is. We hebben natuurlijk een hele zware tour gehad. Vanaf Barcelona eigenlijk continu temperaturen van rond de en ver boven de 30 graden Celsius. Etappes waarvan werd gezegd, het is onverantwoord om die door die jongens te laten rijden. Onder die jonge hete omstandigheden. Daarbij is er echt ongekend hard gereden. Ik denk dat het record qua snelheid van een Tour de France wederom gebroken gaat worden. Ja, dat gaat natuurlijk zijn tol eisen. Je moet je voorstellen, in die hitte rijden betekent heel veel koude drank. Betekent afkoelen met ijs. Betekent slapen in airconditioning. Ja, het zijn allemaal aspecten. Als je dan 3 weken lang en tegen de uitputting aan zit en met een vetpercentage van onder de 5% zit, ja, dan ben je wel heel kwetsbaar om ziek te worden.
13: Nu heeft Tadej Pogacar natuurlijk nog zijn grote secondant wel bij zich, hè? Isaac Del Toro. Iemand die vaak tot het einde van de rit wel bij hem blijft. Hoe belangrijk is het dat hij niet eventueel ook ziek wordt voor Pogacar?
4: Nou kijk, ik denk dat wanneer Pogacar gezond is, dan gaat hij dat in zijn eentje ook wel stand houden. Want het is ook niet dat de andere renners zo'n sterke ploeg hebben. En het verschil is zo groot in het klassement ten opzichte van Remco Evenepoel. Vervolgens komt Del Toro. Ja, en dan zit je al over Sijk Sas te praten, een 19-jarige jongen waarvan we niet weten hoe die 3 weken kan doorstaan. Dus Pogacar, wanneer hij zelf niet ziek is, dan denk ik niet dat er iets aan de hand is voor hem. Dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Dan zou zelfs Del Toro zelfs een hele ploeg kunnen wegvallen. Dan gaat hij dat nog redden.
13: Nu is het gat natuurlijk best wel redelijk groot. Al heeft Remco Evenepoel het natuurlijk ietsjes geweten te dichten. Met een klein half minuutje in de tijdrit. Maar toch, het verschil nog steeds altijd ruim 4,5 minuut. We zagen natuurlijk afgelopen zondag Jonas Vingegaard wegvallen. Met die hele... Ja, gekke glijpartij, helaas natuurlijk zwaar gehavend met dat sleutelbeen. Wat heeft dat nou eigenlijk met de Tour gedaan? Want je hebt toch een beetje het gevoel dat door het wegvallen van Vingegaard, dat juist daardoor deze laatste week vrij open is en dat er zoveel kansen zijn voor aanvallers.
4: Ja, kijk, als je naar de laatste 5 jaar gaat kijken, vanaf 2021... zijn Pogacar en Vingegaard altijd de nummers 1 en 2 van de Tour geweest. 2 keer won Vingegaard, 3 keer won Pogacar. Het is heel duidelijk dat zij als klassementsrenners boven de rest uitsteken. En we weten van Vingegaard dat het een renner is die normaal in de slotweek vooral kan toeslaan. Nou is het verschil van ruim 4 minuten dat Vingegaard op dat moment al had, was al redelijk groot. Dat was volgens mij ook te groot. Ten opzichte van een gezonde Pogacar. Maar Vingegaard weten we wel zeker dat wanneer hij dan nog bij had gezeten, dan was hij zeker iets gaan proberen.
13: Ja, dat verwacht je niet dat de andere ploegen dat misschien helemaal 100% gaan doen?
4: Nee, ik denk als je nu naar het klassement gaat kijken, dan staat op 4 Sijk Sas, op 3 Del Toro, op 2 Evenepoel. Daarachter krijg je die op 5 en 6 Ayuso en Skelmose van Lidl Trek. Ik denk op die jongens van Lidl Trek na die absoluut voor de podiumplekken zijn gestart. Is iedereen wel tevreden met de positie die heeft? Sijk Sas, als die goed is, zal nog een aanval doen op Isaac Del Toro. Ook omdat daar de witte trui op staat als beste jongere. Ja, en Remco Evenepoel die is ook nog nooit tweede geweest. En je proeft aan hem al richting het respect wat hij uit naar Pogacar. Ja, als hij tweede achter Pogacar gaat worden, dat hij dat voor zichzelf een fantastisch resultaat vindt. Dus ja, dat was hetgeen wat bij Vingegaard niet zou tellen. De tweede plek achter Pogacar was iets waar hij eigenlijk niks mee opschoot. Twee keer de Tour gewonnen, drie keer tweede. Ja, een vierde keer tweede. Dat siert zijn palmares niet meer. Dus Vingegaard was een renner geweest die echt alles of niks had gespeeld. En ook met Visma Leasebike daar al een ploeg voor heeft om dat te doen.
13: Je noemt de strijd om de witte trui al. Het verschil tussen Isaac Del Toro en Paul Sexas is momenteel 20 seconden. Gaat dat de strijd worden die zich gaat ontvouwen de komende dagen?
4: Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Het is een beetje de vraag van hoe uitgeput iedereen is. Ja, hoeveel lijken komen er nog wel uit de kast, om het zo bruut te zeggen. Het is een hele zware Tour geweest. We gaan een krankzinnig einde krijgen. Gisteren een bergrit. Nou, vandaag de rit naar Alpe d'Huez. Morgen de koninginnenrit weer met de finish op Alpe d'Huez. Vervolgens moeten de renners morgenavond in Grenoble in de trein stappen om richting Versailles te gaan voor de slotrit van zondag. Een slotrit die niet een klassieke sprint gaat worden, maar een rit over de Montmartre. Dus ook een soort...
13: En dat was eigenlijk al wat we verwachten. De verbinding die enigszins...

0: Nou, zo zegt een krankzinnig slot van deze 113e Tour de France. Remo Kerkhofs van Wielerflits, dank voor je tijd. En ja, toch wel heel erg veel succes daar in Frankrijk. En heel veel plezier op de Alpe d'Huez.
1: Merci beaucoup. All Sports Radio. Give it

0: Bakermat en Rani I Love Life worden hier bij All Sports Radio Live. Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan er gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
1: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
0: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het restseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
1: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor en wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan en veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
0: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
1: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in het wedstrijdseizoen was, maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug en in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het paste allemaal precies.
0: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan

0: te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
1: Ja, het is heftig en het is wel veel, maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens, dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel ook, kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
0: Ellie, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
1: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die koudvinding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
0: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
1: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is. Dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
0: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
1: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
0: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
1: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events. En dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
0: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
1: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
0: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
1: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best drie events stellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als opties om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat
1: Ja.
0: klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Eline. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de kou kleren zitten, toch?
1: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook, het is heel veel op wanneer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
0: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
1: Ik doe mijn examenjaar verspreid, dus ik heb nog twee vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen, maar ik zou ook graag die twee vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
0: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om ja, eigenlijk je te focussen op twee vakken?
1: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar twee vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn wedstrijden voor mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
0: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat, je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
1: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
0: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn, ondanks alle wedstrijden in
1: Ja.
0: het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
1: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog 2 jaar wel een junior in de Junior Pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
0: Nou, precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
1: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
0: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
1: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja. meer.
0: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Wanneer staat je eerst grote of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
1: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
0: En waar gaat die wedstrijd zijn?
1: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
0: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
1: Komt goed. Heel erg bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Hugo Assolto, Jamaican Bam Bam, hoor je hier bij All Sports Radio Live, waar we straks vooruit gaan blikken op het Essex NK Atletiek van aankomend weekend in het FBK Stadion Hengelo. Dat ga ik doen met de Tijn Piest van Hardloop Netwerk. Maar eerst is het tijd voor de transfer update.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
0: Hidde Jurjes wordt de opvolger van Kane van Oefelen bij FC Volendam. Dat meldt Voetbal International. De ervaren Eredivisiekeeper speelde de laatste jaren bij FC Groningen, maar vertrok daar in de zomer nadat zijn aflopende contract niet werd verlengd. De 32-jarige keeper had na zijn vertrek bij Groningen meerdere opties. Volgens VI zouden ook NAC Breda en Cambuur hem een aanbieding hebben gedaan. Maar is de keuze uiteindelijk gevallen op het andere Oranje. In de voorbereiding trainde hij overigens ook nog mee bij NEC. Bij Volendam moet hij Van Oefelen opvolgen, die pas nog een grote transfer maakte naar Ipswich Town in de Premier League. Club Brugge heeft een miljoenenbod neergelegd bij AZ voor de diensten van Peer Koopmeiners. Dat meldde de Telegraaf en transferjournalist Mounir Boualim. De 26-jarige middenvelder zou zelf openstaan voor een stap naar België. Het zou gaan om een transfersom van 9 miljoen euro, aangevuld met 2 miljoen euro aan bonussen. Zijn contract loopt nog tot medio 2028 en volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 12 miljoen euro. Het miljoenenbod van Club Brugge zou volgens de krant verder moeten worden verhoogd, omdat AZ naar verluid mikt op een transfersom van 17 miljoen euro. Telstar heeft opnieuw een speler toegevoegd aan de selectie. De 20-jarige Isaiah Ahmed, een geboren Utrechter die werd opgeleid bij Heerenveen, komt transfervrij over en heeft voor 3 seizoenen getekend. Ahmed is een middenvelder die in totaal 3 duels in de hoofdmacht van Heerenveen speelde. Hij is alweer de 9e aanwinst van deze zomer voor het bedrijvige Telstar dat ook al shopte bij Groningen, Ajax, AZ, Feyenoord, Borussia Dortmund en FC Utrecht. Vanja Milinkovic-Savic is door Napoli aangeboden bij grote rivaal Juventus. Dat meldt transferjournalist Nicolo Schira. De Servische doelman staat momenteel onder contract bij de Napolitanen, maar zij lijken na 1 seizoen alweer open te staan voor een vertrek van de 29-jarige keeper. Milinkovic-Savic maakte afgelopen zomer definitief de overstap naar Napoli, dat 6 miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Torino. De doelman kwam in totaal 38 keer in actie voor de Napolitanen, verdeeld over de Serie A, de Champions League en de Italiaanse bekercompetities. Daarin hield hij overigens 15 keer de nul en kreeg hij 38 doelpunten tegen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update. Dit is All Sports.

0: Dropsa en Clooney, Free Your Mind, hoorde je bij All Sports Radio Live. Aankomend weekend zullen de ogen van Atletiek Minnend Nederland gericht zijn op het FBK-stadion in Hengelo voor de Essex NK Atletiek. Bijna alle grote namen die zijn aanwezig, maar Femke Broeders-Bol zou helaas niet in actie komen. De populaire atleet heeft van de Atletiek Unie een vrijstelling gekregen nadat ze door een blessure haar voorbereiding moest aanpassen. Maar daartegenover staat wel dat we kunnen gaan genieten van atleten als Lieke Klaver, Tamir Burnett, Nadine Visser, Jessica Schilder, Jorine van Klinken, Samuel Chappell, onder maar eens even een paar te noemen. Nou, ik ga erop vooruitblikken met Tijn Piest. Hij is redacteur bij Hardloopnetwerk. Zelf overigens ook nog een fanatiek hardloper. Tijn, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dan is het altijd wel fijn als je zelf fanatiek hardloopt, dat je ook gewoon met de sport bezig kan houden op journalistiek vlak.
1: Ja, zeker. Dat is altijd een mooie combinatie, Robert. Ik doe het graag. Ja, allebei prima te combineren doorgaans.
0: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want wat is dan leuker om te doen?
1: Het schrijven of het lopen?
0: Ja?
1: Als ik nu moet kiezen lopen, omdat ik ook lekker vakantie heb van mijn opleiding. Maar schrijven mag ik ook nog met heel veel plezier doen, zo wanneer het kan.
0: Nou ja, gelukkig maar. Dat betekent wel weer goeds voor ons vak. Tijn, aankomend weekend de Nederlandse kampioenschappen. Daar eigenlijk de grotere ster die schittert in afwezigheid is Femke Broeders-Bol.
1: Ja, dat is wel jammer. Zij maakt zich op weer voor de Diamond League. Ze mag binnenkort alweer aantreden. Eerst nog de EK natuurlijk. Ik denk dat ze al best wel veel races in de benen heeft. Zeker nu ze de 800 meter daar naartoe geswitcht is. Vanuit de 400 meter horde. Dus ik denk ook wel dat de reden is dat ze hier mag afzeggen.
0: Ja, en mag afzeggen is inderdaad een hele goeie. Want de Atletiek Unie die streek over het hart en heeft er een vrijstelling gegeven.
1: Ja, klopt. Ze hebben een paar jaar al verschillende atleten die echt een hele goede reden hebben. Die krijgen een vrijstelling. Dus echt niet zomaar iedereen gegeven. Normaal gesproken is de vereiste meedoen aan EK is ook meedoen hier bij de NK Atletiek komend weekend.
0: Ja, en dan is het dus best wel belangrijk dat... ik kan me goed voorstellen dat je als Atletiek Unie dan ook zoiets hebt van... Nou, die kunnen we niet echt missen op het EK.
1: Je wil de sterren ook in actie zien, ook het publiek vermaken. Ik denk dat het best wel een logische eis is om gewoon te zeggen van jongens, we gaan lekker die NK meedoen als je ook die EK wil gaan doen.
0: Ja, haar afwezigheid is dan misschien wel jammer voor het publiek, maar ja, dat zij haar natuurlijk wel vergeven, toch?
1: Dat denk ik wel. Ja, we hopen natuurlijk dat Femke gewoon helemaal pijnvrij die EK kan gaan doen. Ze had een klein pijntje in het indoorseizoen. Dus wellicht dat ook de reden was van dat ze Femke een soort van vrijstelling hebben gegeven. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.
0: Nu staat daar tegenover natuurlijk dat we echt een legio aan fantastische namen wel in actie gaan zien natuurlijk tijdens de Nederlands kampioenschappen. Zeker. Waar verheug jij je nou het meest op?
1: Ik ben zelf wel iemand die ook van de 800 meter, 1500 meter kan genieten. We hebben bijvoorbeeld Stefan Nillissen, de man die Olympisch finalist was 2 jaar geleden, weer op de 1500. Hij won vorig jaar de 800, maar is nu weer terug op zijn eigen afstand. Dus het zou een leuke dubbel kunnen zijn gezien vorig jaar. Komt ook wel weer terug van een blessure. Hij had iets met zijn enkel. Dus dat wordt misschien ook wel spannender voor Stefan. En hij neemt het ook op tegen een aantal goede atleten. Mahdi Abdi Ali, Noah Baltus, die ook al eens een keer de titel... de 1500 wordt denk ik echt wel een soort koningsnummer. Met ook bij de vrouw Amina Matou, die lang in de Verenigde Staten heeft getraind. Echt wel weer heel goed in vorm is en ook een gooi wil doen naar de EK-ticket. Want dit weekend kan dan nog gekwalificeerd worden. Het laatste weekend, Robert. Dus ik denk dat een extra dimensie wel geeft. Ook voor het publiek. Van, er staat wel meer op het spel dan alleen die titel.
0: Ja, en dat levert dan denk ik ook voor de atleten die misschien nog niet geplaatst zijn wel extra druk op. Hoe zullen ze daarmee omgaan?
1: Ja, ik denk dat heel veel atleten wel wat druk gewend zijn. Veel grote sterren, zoals je het al zei. We hebben gewoon echt een luxe positie als Nederland, als atletiek land tegenwoordig. Ik denk dat de druk niet eens zozeer grotendeels ligt om die EK-tickets. Ik denk dat het hele weekend... over het algemeen al wel druk oplevert bij atleten. En dat dat de meesten daar best wel goed mee om zullen gaan.
0: Nu, als we de loopnummers even daarbij bij blijven. Hebben we natuurlijk ook heel veel mooie namen op de korte afstanden. Waar verwacht jij het meest van?
1: Van de grote namen bedoel je?
0: Zeker.
1: Ja, ik verwacht wel veel van Lieke Klaver, die zich wil laten zien aan het publiek. En normaal gesproken denk ik die titel weer gaat pakken. Jonas Vijvers, ook de man uit Overijssel. Het is natuurlijk in Overijssel, in het mooie FBK-stadion. Die kan weer voor eigen publiek, zou ik het kunnen zeggen, weer winnen. Normaal gesproken ook de 800 meters kunnen best wel veel spektakel opleveren met Tony van Diepen, de man van Olympisch Zilver 2021, die zich ook nog moet kwalificeren. Dus dat wordt ook een leuke klus. En de 800 vrouwen met eigenlijk diverse namen die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Dus ik denk dat er met name een heel mooi breed veld staat met wat junioren die misschien ook kunnen schitteren. En dat kan natuurlijk ook die nieuwe talenten, die jonge fans die er vaak wel zijn in het stadion, weer inspireren.
0: Hoe belangrijk is het dat dat er ook gewoon van die hele grote jonge talenten in het startveld aanwezig zijn bij dit NK voor senioren?
1: Ja, ik denk heel belangrijk. Er is een NK weggevallen laatst vanwege de hitte. Dus die zou NK junioren zou in juni plaatsvinden. Dus veel atleten dachten ook alweer van, goh, wat ga ik nou met mijn vorm doen? Ik kan lekker op vakantie. Maar eigenlijk wil ik lekker gewoon die baan weer opstormen en voor mooie tijden gaan. Want ja, heel veel mooie tijden, daarvoor gaat een NK ook natuurlijk gewoon plaatsvinden. Niet alleen om die titels. Ja, dat is een reden. Er komt een WK onder 20 jaar nog aan, waarvoor atleten zich ook nog kunnen kwalificeren dit weekend. Dus eigenlijk die WK onder 20 en de EK senioren staan op het spel. Ik denk dat daardoor de junioren ook extra een kans willen grijpen en dat er maar zo een aantal medailles naar junioren kunnen gaan dit weekend.
0: Ja, zijn er junioren die jij toch extra in de gaten houdt of die je toch een hele grote toekomst toedicht?
1: Nou ja, er zijn dus al verschillende. Echt junioren die dit weekend gaan schitteren, heb ik niet zo 1, 2, 3 paraat. Ik denk dat het vooral toch net misschien iets oudere atleten zullen zijn. Ja, echt junioren die misschien het verschil gaan maken, heb ik zo niet op een rijtje voor me. Maar dat kunnen wederom ook voor mij weer verrassingen zijn.
0: Nou ja, en denk ik voor heel Nederland. Dus dat is altijd dan weer leuk om in de gaten te houden. Nu weten we ook, het Nederlandse atletiek is de laatste jaren ook heel erg ontwikkeld. Hè. We waren vooral heel erg goed op de loopnummers. Maar de veldonderdelen zijn daar inmiddels ook bijgekomen met absolute wereldtoppers. Zoals Jessica Schilder en Jorinda van Klinken. Sophie Dokter natuurlijk niet te vergeten. Menno Vloom bij het polstok hoogspringen. Ja, dat wordt toch ook een feestje. Wat verwacht je van die onderdelen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat daar zeker ook honderden toeschouwers voor komen. Ik zelf ben vaak redelijk veel op de looponderdelen gericht, omdat daar ook veel lezers naar geïnteresseerd zijn. Maar ja, je noemt het al, Jorinde van Klinken, Jessica Schilder. Er staat gewoon Europese top dit weekend bij de NK. Dat is ook niet bij elke sport het geval, denk ik. Zij zijn echt kanshebbers in Birmingham bij die EK over een paar weken. Menno Vloon, ook een man die op een hele goede dag een EK-plak kan pakken. Zo staan er best wel een aantal grote namen. Sophie Dokter, leuk dat ze weer meedoet bij het verspringen. Dat is een dame die ook gewoon de echte ervaren rotte, zou ik maar even kunnen zeggen, het heel moeilijk kan maken. Dus dat is ook wel weer een strijd de meerkampers tegen de ervaren specialisten. En dat zal ook zeker op het programma staan.
0: Wordt dat ook echt wel een hele prachtige strijd tussen Jessica Schilder en Jorinde van Klinken?
1: Ik denk dat met kogelstoten dat het wel redelijk eenzijdig gaat zijn. Normaal is het Jessica die dan in poging 5 of 6 echt de genadeklap uitdeelt. Maar Jorinde is zeker bij het discuswerpen kandidaat. En ja, als ze dan zilver pakt bij het kogelstoten en nog goud bij de discus, dan heeft ze zeker geen onaardig weekend achter de rug, denk ik.
0: Nou, dat is dan ergens toch ook wel weer fijn dat het op die manier verdeeld is ook qua de toppers die we hebben. Ja, ze doen op de beide onderdelen tegen elkaar, kunnen ze wel strijden. Maar ja, dan zie je gewoon dat Jessica Schilder bij de kogel en Jorinde van Klinken bij de discus gewoon ontzettend goed zijn. Dat is dan ja, toch wel weer fijn dat die verdeling er dan is.
1: Ja, zeker. Dat is ook het voordeel van atletiek. Ben je op een onderdeel niet per se de vrouw of man voor goud, dan is er wel weer een ander onderdeel misschien waarop je het goed kan doen. En je ziet ook atleten die een beetje bewust kiezen in het seizoen, wat ligt mij nou? Kies ik voor een 1500, een 5000? Kies ik voor een 800 of een 1500? Dat maakt het ook wel weer leuk voor het publiek. Andere namen die opstaan en weer een mooie inkijkje in die toekomst van atletiek.
0: Voor de mensen die dit weekend gaan kijken, wat is nou één onderdeel die de mensen echt niet moeten missen, gewoon met rood omcirkelen in de agenda?
1: Oeh, dan denk ik toch, ook al ben ik meer een echte loperliefhebber, de 100 meter. Het koningsnummer toch wel weer op zaterdag eind van de middag. Die staat 5:45 geprogrammeerd. Is ook een livestream van op de YouTube, op het YouTube-kanaal van de Atletiek Unie. En bij ons bij Hardloopnetwerk uiteraard ook te volgen. Dat is echt wel een nummer, ja, richting die EK waar de estafettes weer gelopen gaan worden. Daar moet je naar uitkijken. Daar gaan de estafettenlopers zich willen laten zien. Want veel moeten zich ook nog laten. Ja, zich nog kwalificeren om uiteindelijk in dat estafette-team mee te mogen doen.
0: Dan gaan we dat in de gaten houden. Komend weekend dus in het FVK-stadion in Hengelo. Het SXNK Atletiek. Het wordt een absoluut feestje. Tijn Piest van Hardloopnetwerk. Dank voor je tijd, voor deze vooruitblik. En alvast ook heel veel plezier dit weekend.
1: Yes, thanks. Graag gedaan.
2: All Sports Radio.

0: Redondo, I Can't Cast a Spell hier bij All Sports Radio, waar we toch nog heel even snel naar het laatste sportnieuws gaan.
1: All Sports Radio, update.
0: Want Jurgen Klopp is zijn nieuwe baan als bondscoach zojuist begonnen met toch een behoorlijk interessante waarschuwing aan de media. Hij zei, als jullie je misdragen of mijn familie niet met rust laten, dan ben ik weg. Hij richtte zich tijdens zijn opmerkelijke persconferentie rechtstreeks tot de aanwezige journalisten. De dag dat jullie me niet meer willen, zeggen jullie dat en dan ben ik weg. Zo zei de trainer op de persconferentie waar hij werd gepresenteerd. Zonder ontslagvergoeding, voegde hij daaraan toe. Als jullie zeggen dat ik waardeloos ben, dan ben ik weg. Niet één persoon, dat moeten er meer zijn. Als de bond zegt dat ik waardeloos ben, ben ik ook weg. Klopp deed een beroep op het gemeenschapsgevoel. Ik heb 3 keer gezien hoe voetbal een stad kan transformeren. Verwijzend naar zijn periodes als trainer in Mainz, Dortmund en Liverpool. En trok ook de media daarbij. En we hebben jullie ook nodig. Het is jullie taak ervoor te zorgen dat jullie me niet steeds verkeerd begrijpen, zo zei hij tegen de zaal. Ik ben er helemaal klaar voor en als jullie dat ook zijn, laten we er dan voor gaan. Hij vertelde verder dat hij verbaasd, maar niet geërgerd was over hoeveel details er uitlekte over de onderhandelingen van de Duitse voetbalbond. En hoopte dat er iets meer terughoudendheid was geweest bij journalisten. Als jullie je niets aantrekken van de toekomst van het Duitse voetbal, kan ik jullie niet helpen. We hebben een verantwoordelijkheid te vervullen. Verder zei hij dat ze hem gerust mogen bekritiseren als iets niet lukt, want hij werkt er graag aan. Maar het moet wel over de inhoud gaan, zo zei de trainer. En verder doet hij het niet voor zichzelf, zo zei hij. Ik ben 59, geen onbeschreven blad meer. Jurgen Klopp heeft geen carrière na het nationale elftal. Idealiter wordt dit het hoogtepunt van mijn carrière.
1: All Sports Radio Live. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, er zijn minder interessante manieren om aan je bondscoachschap te beginnen, zullen we maar zeggen. Dit was het einde van All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, dan is dat allemaal weer in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we na het weekend op de maandag gewoon weer terug tussen 12 en 1 met een nieuwe uitzending van All Sports Radio Live. Zullen we weer terugblikken op het slot van de tour. Ik ben heel erg benieuwd of er nog wat gaat gebeuren in die laatste 3 dagen. Maar dat is de tijd om dat te vertellen. Verder gaan we ook terugblikken op de Formule 1. Hoor je ook weer een nieuwe transferupdate. En gaan we nog veel en veel meer doen. Maar dat is dan voor na het weekend. Voor nu dank ik je voor het luisteren. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. En zeg tot maandag. Dag.
1: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Manchester United, we weten dat die een nieuw stadion gaan bouwen. En ze hebben laten weten wel oren te hebben naar een commerciële koppeling aan dat nieuw te bouwen stadion.
2: Ja, ze zouden het heel serieus overwegen. En dat begrijp ik wel, want natuurlijk het grote geld lokt ook daar. En het is ook nodig, want dat stadion dat wordt een state-of-the-art stadion. En dat gaat natuurlijk behoorlijk wat kosten. Dus ze overwegen inderdaad een commerciële naamskoppeling. Het nieuwe stadion, dat is begroot op 2 miljard pond om te bouwen. Het zou 100.000 capaciteit krijgen. En het zou naast het huidige stadion, de Theater of Dreams, zoals het in de volksmond heet, komen te staan op Old Trafford Road. Nou, we weten allemaal dat iedereen weet wat Old Trafford is. Het nieuwe stadion komt op diezelfde straat te staan, dus ook Old Trafford. En ik vind dat een commerciële partij die zich wil verbinden met Manchester United moet niet aan zoiets als de naam van het stadion komen wat al sinds mensenheugenis zo heet. Hetzelfde zou gelden van als Mediamarkt zou eisen dat de Kuip in Rotterdam Mediamarkt Kuip gaat heten of zoiets. Dat werkt niet, dat pikken de fans niet. En ik kan je ook verzekeren dat de media die rapportages doen vanuit die stadions, die zullen niet opeens die commerciële naam genomen. Die zullen toch altijd blijven zeggen: en dames en heren, we zijn weer welkom op Old Trafford Road en we gaan kijken naar de wedstrijd Huppel de Pup. En hetzelfde geldt voor de Kuip en hetzelfde geldt voor onder andere het kasteel in Rotterdam van Sparta. Eneco was een tijd lang de shirtsponsor van de club. En die wilden ook het stadion, Eneco Stadion, gaan noemen. Dat hebben ze 1 jaar geprobeerd. Ze hebben het onmiddellijk teruggedraaid, want ze kregen meer negatieve publiciteit dan positieve publiciteit. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het koppelen van commerciële namen aan traditionele stadions. Als er echter een nieuw stadion wordt gebouwd, zoals de Allianz Arena van Bayern München, dan kan je natuurlijk beginnen vanaf het eerste moment om het een commerciële naam te geven. Dan wordt het niet anders bekend. En daar heeft naar mijn mening Ajax de boot gemist. Die hebben eerst al de Arena uitgeschreven. En toen was het de Arena, Amsterdam Arena. En Johan Cruijff kan je dan introduceren, want dat is sentimenteel, dat is emotie. Maar ze hadden in het begin een andere koers kunnen kiezen. En hadden ze kunnen zeggen van: wij gaan wel een commerciële naam vanaf het eerste moment gaan bieden. En dan zou het nooit de Johan Cruijff Arena zijn geworden. Dus daar hebben ze financieel gezien een steek laten vallen in mijn ogen.
1: Maar dit is een nieuw stadion wat ze gaan bouwen. Dus dan zou het, conform de redenering, zou het dan juist weer wel een commerciële naam kunnen, toch?
2: Ja, dat zou je zeggen. Daar heb je gelijk in. Aan de andere kant zeg ik, het ligt naast het oude stadion ook op Old Trafford Road. En dan is Old Trafford is zeker bij een club als Manchester United toch een van de meest bekende, zo niet de bekendste club ter wereld. Dat is zo automatisch gekoppeld aan Old Trafford. En als daar nou opeens het Coca-Cola stadion gaat heten, dan heb ik toch echt serieus mijn twijfels of dat wordt overgenomen. Maar het is misschien een grensgeval.
1: Nou ja, tot slot wat het voetbal betreft gaan we nog even naar Parijs, naar Paris Saint-Germain. Want die staan op het punt hun contract met Nike te verlengen.
2: Ja, ze zijn al een trouwe klant van Nike. Of andersom kan je ook zeggen. Maar de intentie is uitgesproken om het te verlengen voor 5 jaar voor $100 miljoen per jaar. Het huidige contract loopt overigens nog tot 2031. Maar beide partijen willen dit openbreken en verlengen tot en met 2036. Ik kan me dat voorstellen dat Paris Saint-Germain dat wil. Want ze hebben nu natuurlijk weer de Champions League gewonnen. En ze beschouwen zichzelf nu nog meer waard dan ze al waren. Dus Paris Saint-Germain zit hier in de driving seat. Nogmaals, na de winst voor de tweede dag kun je volgende jaar van de Champions League. Intussen tekende de Glamour Club uit Parijs ook een 3-jaar sponsorcontract met BYD Autos uit China. En BYD staat voor Build Your Dreams. Ik betwijfel of het contract inhoudt, want dat zou BYD natuurlijk graag willen, dat alle spelers in een Build Your Dreams auto moeten gaan rijden. Maar ik vrees dat de sterren van Paris Saint-Germain gewend zijn aan iets andere auto's dan zo'n Chinese auto.
1: Dat denk ik ook wel. Al moet ik wel zeggen, de Chinese auto's van tegenwoordig kunnen wel heel luxe zijn. Dus misschien dat ze daar nog iets aan kunnen doen. Dan gaan we naar het tennis, Frank. Want de WTA Finals die gaan al na 2 jaar weg uit Riyadh.
2: Ja, dat is best wel een verrassing natuurlijk. Gezien natuurlijk wat we allemaal kunnen concluderen. Dat Saudi-Arabië, waar Riyadh natuurlijk de hoofdstad van is. Dat die behoorlijk in de beurs tasten om die WTA Finals te mogen organiseren. En dat was ook een langlopend contract. Maar de WTA maakte zich eigenlijk ongerust vanwege de onrustige toestand in het Midden-Oosten. En de mogelijkheden dat een sportevenement het slachtoffer gaat worden van de oorlog die daar plaatsvindt op dit moment. Ook al is Saudi-Arabië tot op heden redelijk onpartijdig. Althans, zo doen ze zich voor. Maar er kwam gelukkig als redder in de nood een aanbod van Indian Wells, het bekende tenniscentrum in de Verenigde Staten, om als gastheer op te treden voor de WTA Finals. Ze zullen ongetwijfeld niet het bedrag matchen dat het PIF, het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, betaalde voor die WTA Finals. Maar het geeft wel zekerheid voor de organisatie en bestuur. En ik vind het wel pleiten voor de vooruitziende blik. Niemand weet waar die oorlog naartoe gaat. En ze willen natuurlijk met zo'n toernooi geen risico's lopen. Dus ik vind dit best wel een compliment waard voor het bestuur van de WTA.
1: En we zijn er heel vroeg bij, Frank. Maar inmiddels is de eerste sponsor voor de winterspelen in 2030 in de Franse Alpen en in Tialf al getekend.
2: Ja, EDF, dat is eigenlijk het staatsbedrijf, de energievoorziener. Heeft als eerste dus local sponsors getekend. Dus niet als sponsor van het IOC, maar van de organisatie van de winterspelen. In 2030 in de Franse Alpen bij Grenoble. Ik ben dan ook benieuwd, als ik dit zou horen, want er werd verder geen melding gemaakt over hoe en wat, of zij dan ook in Tialf aanwezig zullen gaan zijn, want dat is een onderdeel van de winterspelen, die weliswaar niet in Frankrijk plaatsvinden, maar dus in Heerenveen, voor het lange baan schaatsen. Dit vooral ook omdat natuurlijk Essent, onze energievoorziener in ons land, natuurlijk een hele belangrijke schaatssponsor is in Nederland. En ongetwijfeld meer dan geïnteresseerd zal zijn om dat jaar in Tialf op een nader te bepalen wijze aanwezig te zijn. Dus en EDF heeft in Nederland relatief weinig te zoeken. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit voor het eerst een doorbraak is in branche-exclusiviteit. Dat een EDF zegt van nou, als wij minder hoeven te betalen om alleen in Frankrijk aanwezig te zijn en het lange baan schaatsen vergeten, dat mag voor naar een Nederlandse sponsor gaan, dat we voor het eerst bij de Olympische Spelen 2 sponsors hebben die eigenlijk concurrenten van elkaar zijn.
1: Ja, want daarover gesproken, verwacht je eigenlijk dat, omdat dan het schaatsdeel in Nederland gaat plaatsvinden, dat we een situatie krijgen dat de 2 soorten nationale sponsoren gaan zijn. Dus dat we Franse sponsoren hebben die alleen het Franse deel doen en Nederlandse sponsoren die alleen het Nederlandse deel doen?
2: Nou, dat zou best eens het gevolg kunnen zijn van deze eerste sponsor. Want ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat EDF, die helemaal niets te zoeken hebben in Nederland, natuurlijk wel de internationale beelden, maar we hebben bij de Olympische Spelen geen reclameborden. Dus ze willen dus ook niet met klanten iets in Nederland doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat EDF nu de toon gaat zetten naar het IOC toe. Waar toch al sprake is van het versoepelen van de regels voor de sponsors. Het eerste schaap is het over de dam komt. En dat meerdere schapen zullen gaan volgen. En dat Tialf zal worden georganiseerd. Nog steeds natuurlijk door de organisatie van Grenoble. Maar in nauwe samenwerking met Tialf. Dat ze daar zullen gaan zeggen van nou, laten we onze eigen sponsors gaan werven.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk. Dan tot slot, ja Frank, hetgeen waar sommige mensen heel erg naar uitkijken altijd. De gele en de groene kaart. Wie verdient complimenten en wie moet even op zijn tellen passen?
2: Ja, en het is zelfs zo dat ik deze week heb ik 2 keer geel en 2 keer groen. Dus dat is best wel een wijziging van mijn eigen strategie om het altijd maar 1 te doen. Maar goed, ik kwam tot het volgende. Het zal niemand verbazen dat ik geel geef aan de nationale voetbalploeg van Argentinië voor de wijze waarop zij dachten van Spanje te kunnen winnen. op een schandalige manier, vond ik althans, waarop ze de Spanjaarden onderuit schopten. Godzijdank won Spanje, godzijdank voor het voetbal. Hoe terecht is dat? En de tweede gele kaart, en die gaat eigenlijk in het verlengde van deze eerste gele kaart die naar de ploeg gaat. Maar de tweede gele kaart gaat naar de trainer-coach, Lionel Scaloni. Voor zijn excuses na afloop van de wedstrijd voor het verlies. Terwijl hij in mijn ogen zijn excuses had moeten aanbieden voor het gedrag van zijn ploeg. En hij heeft het veld ingestuurd met de opdracht ongetwijfeld zich zo te gedragen. Maar hij bood zijn excuses aan voor het verlies. Dat vind ik een minachting. Ik vind dat droevig. Het doet mij wel een beetje denken aan iets wat vergelijkbaar is, maar wat ik wel heel leuk en goed vond. In de tijd speelde Eric Cantona, die Franse spits, die veel scoorde, speelde voor Manchester United. Manchester United had toen een contract met Nike. En er was een wedstrijd op Old Trafford die Manchester United verloor. En in die wedstrijd kreeg Cantona een rode kaart. En terwijl hij het veld afliep, werd er vanuit de tribune van de voorste rij door iemand iets geroepen naar hem. En dat zal ongetwijfeld een lelijk woord zijn geweest. Waarop Cantona een soort karateschop uitdeelde naar die toeschouwer. Nou, daar is hij intens voor geschorst natuurlijk. Maar de volgende dag, op de maandag na dat weekend, stond er een pagina grote advertentie in de Engelse pers. Met de kop van Cantona afgebeeld. Met de headline I'm sorry. Dus iedereen dacht, nou komt er onder die foto te staan voor het uitdelen van die trap. Maar daaronder stond, for not scoring a goal, why we lost this match. En dat was een advertentie die was geplaatst door Nike. Nou, want Cantona speelde niet alleen in Manchester United Nike kledij, maar hij had ook een schoenencontract bij Nike. Dus dat vond ik toch wel weer een vorm van creativiteit. Het van een nadeel een voordeel maken. Maar dat vind ik niet te

0: bepalende rol voor Spanje. Het mooie van zo'n voetballer vind ik dat hij speelt niet opvallend, maar hij is opvallend vaak aan de bal. Hij staat altijd op de goede plek. Hij geeft de juiste passes. Hij is bescheiden en heeft totaal geen sterrenlures. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dan een tweede groene kaart. En dat heeft iets toch weer te maken met meer met mijn vak, het sponsoring, de commerciële waarde van sport. Die gaat naar Lego. En dat was een van de sponsors ook van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Alle Spaanse spelers kregen als prijs van een van de sponsors, Lego dus, een replica van de wereldbeker van Lego steentjes. Nou, dat vind ik een waanzinnig creatieve invulling van je core business. De steentjes, je kan natuurlijk een trofee geven en een prachtige beker. Nee, Lego steentjes die exact een replica maken van de wereldbeker. En dat vind ik nou een prachtige invulling van een sponsorschap, waarvan ogenschijnlijk zou denken, ja, wat moeten ze ermee anders dan reclameborden? Dus een echte groene, gemeende groene kaart voor de creativiteit van het invullen van een sponsorschap.
1: Nou, dan weten we ook weer wie er de complimenten hebben en wie niet. Ja, zo simpel is het met zo'n gele en een groene kaart. Frank van der Wolbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Robert, tot volgende week.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar het vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen als volger? Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat het mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Dan ben je dichterbij. Dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Tot er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, nou ja, ik deed dus commentaar. Dat was een van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Maar ja, wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja.
2: Dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. Mm-hmm. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is. Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal. Absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind 2 hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn, hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje, hoeft niet eens hard te lopen, maar ga een stukje de stoep af of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal door soms een kort rukje te geven, allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig om dat om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen. Oh, bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij, na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen. Met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje. Dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement. Dat we ook wel zichtbaar zijn. Voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo. Er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1. Die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen. Die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend. Tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dus dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... Je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien en ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren. Er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Die oproep is voor alle lopers met een visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam te Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen.
8: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefden te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Want goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts. Dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn. Die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste volgens mij ben je aan het hockeyen of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse

0: Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En ja, daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Want ze willen 's ochtends al een biertje.
1: Klinkt als hockey.
2: Dat klinkt als hockey.
3: Ja, klinkt als hockey. Ja.
2: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
0: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
2: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen. Hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
3: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel, dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
2: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
0: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
2: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
0: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
2: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
1: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
2: als er is, stel, is dat er niet. Dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
1: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
0: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
1: Ja, dat is heel mooi, ja.
0: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
1: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Dus,
0: wie weet, dus wie
1: fantastisch.
0: Weet.
1: Dus, en de zomergames, de volgende zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
3: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu aan de bel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
1: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
2: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
0: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog wordt uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk diezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op 15 miljard dollar. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over twee jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijdpunt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi. Dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zal plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, er 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt, voor mij althans, als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dan wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainer-coach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit. Want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034. De exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap. Met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ook nog verder zullen gaan zien. Ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finale is 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel en gelukkig maar gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in het Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6 Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7 ja, Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8 Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9 Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10 Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik te laag, want ik vond Olmo vond ik een hele goede bij Spanje. En pas op 41 Douay van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen, geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van de Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had, sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens de Athletic. Nou, de Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibaru, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens de Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus ja, we zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor. Want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op de mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde in de tijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we dan toch over shirts hebben, was er weliswaar eentje zonder shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK 86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig. Want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel, want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar Ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de club zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse clubs die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Wolbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Blaze.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sport Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingsstages in het buitenland, korte trainingsstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het paste allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
2: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen, veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar gespreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn wedstrijden voor mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerste grote of je eerste echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Off.
1: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
2: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: er is een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus Dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar, dus dat weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je, wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt, wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom, dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van... je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk, nou, eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar een bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg daar naartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu, zeg maar, de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unixport ook heel druk bezig met Unixport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Uniek Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonduren om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie pur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik...

0: die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, zodat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel. All Sports Radio Live. Give it drama, son!

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. All Sports Radio live. Daar luister je weer naar op deze vrijdag 24 juli. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst praten met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits over het slot van de Tour de France. En ja, met nog twee echte etappes te gaan. Twee keer een finish overigens ook op de Alpe d'Huez. En daarnaast nog de defilé-rit in Parijs, waar misschien ook nog wel iets te halen valt. Ja, kunnen we nog wel best een behoorlijk hectisch slot verwachten. Nou, daar gaan we allemaal met hem over hebben. Verder blik ik met golfsurfster Eline Geerlings, ook voormalig talentboek Talent van de Maand bij ons, vooruit op een nieuw wedstrijdseizoen. Lange voorbereiding gehad, maar dat zit er inmiddels bijna op. En we gaan dus weer los met een nieuw seizoen. En we zijn benieuwd wat er allemaal op haar staat te wachten. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update. En ik ga met Tijn Pies, hij is redacteur bij Hardloopnetwerk, zelf ook overigens fanatiek hardloper, vooruitblikken op de Essex NK Atletiek voor Senioren van aankomend weekend in het FBK-stadion in Hengelo, waar eigenlijk alle toppers aanwezig zijn, behalve Femke Woerdersbol. Hoe dat zit, dat gaan we zo meteen met hem bespreken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
7: Jurgen Klopp is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij tekende contract tot en met het WK van 2030. De 59-jarige trainer moet die manschaft uit het slop trekken na een teleurstellend WK. Klopp zal 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland zijn debuut maken. In de dagen daarna wachten duels met Griekenland, Servië en opnieuw Griekenland. En hij neemt zijn vaste assistenten Peter Krawitz en de Nederlander Pepijn Leinders mee. De aanstelling van Klopp is alles behalve een verrassing. Al bij het vertrek van zijn voorganger Julian Nagelsmann meldde de Duitse voetbalbond DFB in gesprek te zijn met Klopp. Het is zijn eerste trainersklus sinds hij in 2024 vertrok bij Liverpool. Met de Reds won hij in 2019 de Champions League en de Engelse landstitel in 2020. Daarna werkte hij als Head of Global Soccer bij Red Bull. Voor hij een baan als bondscoach kon beginnen, moest hij wel zijn contract met de energiedrankproducent afhandelen.
0: All Sports Radio Live.
7: Nog 3 etappes te gaan en de 113e editie van de Tour de France is ten einde. En waar het deze week tot nu toe vooral feest was voor de aanvallers, lijkt het erop dat de komende 2 dagen nog wel eens heel interessant kan worden voor het algemeen klassement. Met de halve ploeg van Tadej Pogacar uit koers of in de lappenmand door een virus dat rondwaart binnen het team, is het nu of nooit voor de concurrentie om misschien toch nog een allerlaatste poging te doen de koers nog spannend te maken. Ja, wat voor 2 komende dagen staan er op het programma. 2 keer een finish op de Alpe d'Huez, waarvan zaterdag ook nog via de Col de la Croix de Fer, de Col du Télégraphe, de Col du Talibier en de Col de Sarenne. Dan is de vraag, wordt het nog vuurwerk? Nou, ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ik wilde bijna zeggen live vanuit koers, maar wel op weg naar de Alpe d'Huez.
8: Ja, nee, we moeten de alternatieve route vandaag rijden via het parcours... werd ons aangeraden dat het niet zo verstandig was. Dus ik rijd nu de Col de Lauterais op en ik ben bijna bij de top waar je rechts afdraait richting de Col de Galibier. Een van de meest roemruchte bergen uit de geschiedenis van de Tour. En ik zie alleen maar witte gletsjers om me heen. Prachtig berglandschap. Ja, daar gaan we ons opmaken voor de gekte van de Oranjealp, de Alpe d'Huez.
7: Ja, de Galibier die gaan we morgen eens van heel dichtbij bekijken. De Alpe d'Huez de komende 2 dagen dus. Wat betekent die Nederlandse berg voor jou eigenlijk?
8: Ja, dit is de eerste plek waar ik eigenlijk de Tour de France ooit heb gekeken. In 1988, het jaar dat Steven Rooks won. En ja, dat brengt toch altijd weer wat terug. Het blijft een oranje berg, ondanks dat Geert-Jan Teunissen 1 jaar later, in 1989, alweer de laatste Nederlandse winnaar is. Ja, blijft dat toch eigenlijk de feestberg van de Tour de France. En ja, het is een prachtige geschiedenis wat die berg heeft gehad. Ook heel mooi dat in elke bocht de naam van een winnaar staat. De meeste verschillende borden, nu al van beneden in die bochten, staan 2 namen. Omdat de Tour natuurlijk al vaker hier is geweest dan 21 keer. Ja, een hele roemruchte berg waar heel veel toergeschiedenis is geschreven.
7: Ja, nu is de bijnaam natuurlijk de Nederlandse berg. Kunnen we misschien ergens de komende 2 dagen een Nederlander verwachten? En zo ja, nou ja, wie zou er kans maken om dan de berg de naam eer aan te doen?
8: Ja, dan moeten we toch kijken naar Tijmen Arendsman, die vorig jaar 2 bergritten in de Tour won. Hij won in de Pyreneeën en in de Alpen. Op La Plagne won hij destijds de Alpenrit. Je zag hem gisteren al in de aanval, in de groep waar uiteindelijk Richard Carapaz uit wegreed. Daar zat hij ook al bij. Dus het lijkt dat zijn vorm redelijk goed is. Heeft het klassement helemaal losgelaten, zodat hij de vrijheid kan hebben om in de aanval te gaan. Ja, en die 2 keer Alpe d'Huez heeft hij ook aangestreept. Dat mythische, dat leeft bij Arendsman ook. Ja, en zijn ploeg, Netcompany Ineos, heeft nog niks gewonnen. Dus wat dat betreft zit daar toch wel een goede spanning op om in ieder geval op Alpe d'Huez te winnen. Maar Alpe d'Huez is een klassieker binnen de Tour, dus dit geldt voor meer jonge renners.
7: Welke van de 2 dagen zou hij eventueel de meeste kans maken? Want ja, de ene is de andere dag niet natuurlijk.
8: Nee, maar dat is moeilijk te zeggen. Zaterdag is echt de koninginrit. Je hebt net al die bergen opgenoemd. De Croix de Fer, de Telegraaf, de Galibier. Dan de Sarenne en dan dat laatste stukje van Alpe d'Huez nog. De Sarenne wordt gewoon gezegd dat die nog lastiger is dan Alpe d'Huez zelf. Dat is de koninginrit. En ik denk eigenlijk als Pogacar goed is, dan is het wel dat hij zeker nog zal willen winnen. Maar ja, dat is sinds gisteren eigenlijk wel de vraag. Hoe goed is Tadej Pogacar nog en hoe goed is zijn ploeg?
7: Ja, want dat is gelijk het pijnpunt, slash eigenlijk het enige wat misschien nog een kans is om aan te grijpen om de koers nog spannend te maken. De halve ploeg zit in de lappenmand door een virus.
8: Ja, ze spreken over 3 renners, maar ik denk dat het er toch wel een beetje meer zijn. Brendan McNulty heeft inmiddels opgegeven. Tim Wellens die sprak over keelpijn, slijm dat erop kwam. Ja, en hij kwam gisteren 2 minuten voor de bezemwagen aan. Ja, en dan hebben we ook nog Adam Yates, die 2 dagen geleden al echt helemaal achteraan bengelde in strijd tegen de tijdslimiet. Die leek gisteren weer een beetje beter. Ja, om dan je werk te doen in dit 2 soort zware bergritten, dat gaat heel moeilijk worden. Dan hebben we nog Florian Vermeers, die heeft last van een blessure. Schijnt niet ziek te zijn. Ja, de rest van de ploeg gaat, daarvan zegt de ploegleiding, dat er niks aan de hand is. Maar om eerlijk te zijn, ik vond Tadej Pogacar gisteren toch redelijk wat blikjes uitzien. Straalde niet het geheel uit, dat blinkende wat hij de andere dagen heeft. Ja, dan is het toch de vraag, heeft hij wat onder de leden, ja of nee? Ja, wanneer dat zo is, dan gaan ze dat zeer zeker niet vertellen. Want daar blijft iedereen altijd geheimzinnig over. We gaan niet de zwaktes aan de concurrentie bekendmaken. Ja, dat is iets wat we de komende dagen moeten afwachten.
7: Maar ja, de concurrentie zal ongetwijfeld ook wel ergens doorhebben dat er ergens een klein tekentje van zwakte is. Ja, als je nog iets wil, dan zul je de komende 2 dagen toch vol op de aanval moeten rijden.
8: Absoluut, maar ik hoor ook vanuit het peloton dat ongeveer het halve peloton een beetje ziek, zwak en misselijk is. We hebben natuurlijk een hele zware Tour gehad. vanaf Barcelona eigenlijk continu temperaturen van rond de, en ver boven de 30 graden Celsius. Etappes waarvan werd gezegd, het is onverantwoord om die door die jongens te laten rijden onder die jonge hete omstandigheden. Daarbij is er echt ongekend hard gereden. Ik denk dat het record qua snelheid van een Tour de France wederom gebroken gaat worden. Ja, dat gaat natuurlijk zijn tol eisen. Je moet je voorstellen, in die hitte rijden betekent heel veel koude drank. Betekent afkoelen met ijs. Betekent slapen in airconditioning. Ja, het zijn allemaal aspecten. Als je dan 3 weken lang en tegen de uitputting aan zit en met een vetpercentage van onder de 5% zit, ja, dan ben je wel heel kwetsbaar om ziek te worden.
7: Nu heeft Tadej Pogacar natuurlijk nog zijn grote secondant wel bij zich, hè? Isaac Del Toro. Iemand die vaak tot het einde van de rit wel bij hem blijft. Hoe belangrijk is het dat hij niet eventueel ook ziek wordt voor Pogacar?
8: Nou kijk, ik denk dat wanneer Pogacar gezond is, dan gaat hij dat in zijn eentje ook wel stand houden. Want het is ook niet dat de andere renners zo'n sterke ploeg hebben. En het verschil is zo groot in het klassement ten opzichte van Remco Evenepoel. Vervolgens komt Del Toro. Ja, en dan zit je al over Sijk Sas te praten, een 19-jarige jongen waarvan we niet weten hoe die 3 weken kan doorstaan. Dus Pogacar, wanneer hij zelf niet ziek is, dan denk ik niet dat er iets aan de hand is voor hem. Dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Dan zou zelfs Del Toro zelfs een hele ploeg kunnen wegvallen. Dan gaat hij dat nog redden.
7: Nu is het gat natuurlijk best wel redelijk groot. Al heeft Remco Evenepoel het natuurlijk ietsjes weten te dichten met een klein half minuutje in de tijdrit. Maar toch, het verschil nog steeds altijd ruim 4,5 minuut. We zagen natuurlijk afgelopen zondag Jonas Vingegaard wegvallen met die hele... Ja, gekke glijpartij, helaas natuurlijk zwaar gehavend met dat sleutelbeen. Wat heeft dat nou eigenlijk met de Tour gedaan? Want je hebt toch een beetje het gevoel dat door het wegvallen van Vingegaard, dat juist daardoor deze laatste week vrij open is en dat er zoveel kansen zijn voor aanvallers.
8: Nou, kijk, als je naar de laatste 5 jaar gaat kijken, vanaf 2021... Zijn Pogacar en Vingegaard altijd de nummers 1 en 2 van de Tour geweest. 2 keer won Vingegaard, 3 keer won Pogacar. Het is heel duidelijk dat zij als klassementsrenners boven de rest uitsteken. En we weten van Vingegaard dat het een renner is die normaal in de slotweek vooral kan toeslaan. Nou is het verschil van ruim 4 minuten dat Vingegaard op dat moment al had, was al redelijk groot. Dat was volgens mij ook te groot ten opzichte van een gezonde Pogacar. Maar Vingegaard weten we wel zeker dat wanneer hij dan nog bij had gezeten, dan was hij zeker iets gaan proberen.
7: Ja, en dat verwacht je niet dat de andere ploegen dat misschien helemaal 100% gaan doen?
8: Nee, ik denk als je nu naar het klassement gaat kijken, dan staat op 4 Sijk Sas, op 3 Del Toro, op 2 Evenepoel. Daarachter krijg je die op 5 en 6 Ayuso en Skelmose van Lidl Trek. Ik denk op die jongens van Lidl Trek na, die absoluut voor de podiumplekken zijn gestart. Is iedereen wel tevreden met de positie die hij heeft? Sijk Sas, als die goed is, zal nog een aanval doen op Isaac Del Toro. Ook omdat daar de witte trui op staat als beste jongere. Ja, en Remco Evenepoel die is ook nog nooit tweede geweest. En je proeft aan hem al richting het respect wat hij uit naar Pogacar. Ja, als hij tweede achter Pogacar gaat worden, dat hij dat voor zichzelf een fantastisch resultaat vindt. Dus ja, dat was hetgeen wat bij Vingegaard niet zou tellen. De tweede plek achter Pogacar was iets waar hij eigenlijk niks mee opschoot. 2 keer de Tour gewonnen, 3 keer tweede. Ja, een 4e keer tweede. Dat siert zijn palmares niet meer. Dus Vingegaard was een renner geweest die echt alles of niks had gespeeld. En ook met Visma Leasebike daar al een ploeg voor heeft om dat te doen.
7: Je noemt de strijd om de witte trui al. Het verschil tussen Isaac Del Toro en Paul Sijk Sas is momenteel 20 seconden. Gaat dat de strijd worden die zich gaat ontvouwen de komende dagen?
8: Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Het is een beetje de vraag van hoe uitgeput iedereen is. Ja, hoeveel lijken komen er nog wel uit de kast, om het zo bruut te zeggen. Het is een hele zware Tour geweest. We gaan een krankzinnig einde krijgen. Gisteren een bergrit. Nou, vandaag de rit naar Alpe d'Huez. Morgen de koninginnenrit weer met de finish op Alpe d'Huez. Vervolgens moeten de renners morgenavond in Grenoble in de trein stappen om richting Versailles te gaan voor de slotrit van zondag. Een slotrit die niet een klassieke sprint gaat worden, maar een rit over de Montmartre. Dus ook een soort klassieker. Ik vind het een absurd zwaar einde wat de renners krijgen. Ik snap ook niet dat ze daar tegen geprotesteerd hebben. Ja, met deze zware Tour, met iedereen heel uitgeput, er kunnen nog echt hele vreemde dingen gaan gebeuren om die posities 2 tot en met 6, zeg maar.
7: We gaan het allemaal meemaken. Het wordt in ieder geval, zo zegt, een krankzinnig slot van deze 113e Tour de France. Remo Kerkhofs van Wielerflits, dank voor je tijd. En toch wel heel erg veel succes daar in Frankrijk. En heel veel plezier op de West.
8: Merci beaucoup. All Sports Radio.

0: verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
1: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell. Dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
0: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
1: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingsstages in het buitenland. Korte trainingsstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
0: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
1: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in het wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
0: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
1: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet met je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
0: Ellie, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
1: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die koudvinding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
0: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
1: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is. Dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
0: Dus misschien dat we over een jaar of vijf of tien gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
1: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
0: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
1: Ja.

0: Hey, goed, ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste drie uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met de 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. Ja, en dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven en dat zullen we dan zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
0: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want nou ja, hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
0: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen, veel trainingsstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerst een wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog één in Spanje. En dan eventueel nog één in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat
0: Ja.
1: klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Eline. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de kou kleren zitten, toch?
0: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook, ja, het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
0: Ik doe mijn examenjaar verspreid, dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar ja, mijn focus is natuurlijk wel op surfen, maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om ja, eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
0: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn wedstrijden voor mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat, nou ja, je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
0: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Maar ja, soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn, ondanks alle wedstrijden in
0: Ja.
1: het buitenland. Wat is echt jouw nou ja, stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
0: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En Ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
0: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
0: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen. Maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja, meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
0: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
0: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt er vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
0: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
0: Komt goed. Heel erg bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Hugo Assolto, Jamaican Bam Bam, hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we straks vooruit gaan blikken op het Essex NK Atletiek van aankomend weekend in het FBK Stadion Hengelo. Dat ga ik doen met de Tijn Piest van Hardloop Netwerk. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Hidde Jurjes wordt de opvolger van Kane van Oefelen bij FC Volendam. Dat meldt Voetbal International. De ervaren Eredivisiekeeper speelde de laatste jaren bij FC Groningen, maar vertrok daar in de zomer nadat zijn aflopende contract niet werd verlengd. De 32-jarige keeper had na zijn vertrek bij Groningen meerdere opties. Volgens VI zouden ook NAC Breda en Cambuur hem een aanbieding hebben gedaan. Maar is de keuze uiteindelijk gevallen op het andere Oranje. In de voorbereiding trainde hij overigens ook nog mee bij NEC. Bij Volendam moet hij Van Oefelen opvolgen, die pas nog een grote transfer maakte naar Ipswich Town in de Premier League. Club Brugge heeft een miljoenenbod neergelegd bij AZ voor de diensten van Peer Koopmeiners. Dat meldde de Telegraaf en transferjournalist Mounir Boualim. De 26-jarige middenvelder zou zelf openstaan voor een stap naar België. Het zou gaan om een transfersom van 9 miljoen euro, aangevuld met 2 miljoen euro aan bonussen. Zijn contract loopt nog tot medio 2028 en volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 12 miljoen euro. Het miljoenenbod van Club Brugge zou volgens de krant verder moeten worden verhoogd, omdat AZ naar verluid mikt op een transfersom van 17 miljoen euro. Telstar heeft opnieuw een speler toegevoegd aan de selectie. De 20-jarige Isaiah Ahmed, een geboren Utrechter die werd opgeleid bij Heerenveen, komt transfervrij over en heeft voor 3 seizoenen getekend. Ahmed is een middenvelder die in totaal 3 duels in de hoofdmacht van Heerenveen speelde. Hij is alweer de 9e aanwinst van deze zomer voor het bedrijvige Telstar dat ook al shopte bij Groningen, Ajax, AZ, Feyenoord, Borussia Dortmund en FC Utrecht. Vanja Milinkovic-Savic is door Napoli aangeboden bij grote rivaal Juventus. Dat meldt transferjournalist Nicolo Schira. De Servische doelman staat momenteel onder contract bij de Napolitanen, maar zij lijken na 1 seizoen alweer open te staan voor een vertrek van de 29-jarige keeper. Milinkovic-Savic maakte afgelopen zomer definitief de overstap naar Napoli, dat 6 miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Torino. De doelman kwam in totaal 38 keer in actie voor de Napolitanen, verdeeld over de Serie A, de Champions League en de Italiaanse bekercompetities. Daarin hield hij overigens 15 keer de nul en kreeg hij 38 doelpunten tegen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports.

0: Propsa en Clooney, Free Your Mind, hoorde je bij All Sports Radio Live. Aankomend weekend zullen de ogen van Atletiek Minnet Nederland gericht zijn op het FBK-stadion in Hengelo voor de Essex NK Atletiek. Bijna alle grote namen die zijn aanwezig, maar Femke Broeders-Bol zou helaas niet in actie komen. De populaire atleet heeft van de Atletiek Unie een vrijstelling gekregen nadat ze door een blessure haar voorbereiding moest aanpassen. Maar daartegenover staat wel dat we kunnen gaan genieten van atleten als Lieke Klaver, Tamir Burnett, Nadine Visser, Jessica Schilder, Jorine van Klinken, Samuel Chappell om er maar eens even een paar te noemen. Nou, ik ga erop vooruitblikken met Tijn Piest. Hij is redacteur bij Hardloopnetwerk, zelf overigens ook nog een fanatiek hardloper. Tijn, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dan is het altijd wel fijn als je zelf fanatiek hardloopt, dat je ook gewoon met de sport bezig kan houden op journalistiek vlak.
1: Ja, zeker. Dat is altijd een mooie combinatie, Robert. Ik doe het graag. Ja, allebei prima te combineren doorgaans.
0: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want wat is dan leuker om te doen?
1: Het schrijven of het lopen?
0: Ja.
1: Als ik nu moet kiezen lopen, omdat ik ook lekker vakantie heb van mijn opleiding, maar schrijven mag ik ook nog met heel veel plezier doen, zo wanneer het kan.
0: Nou ja, gelukkig maar, dat betekent wel weer goeds voor ons vak. Tijn, aankomend weekend de Nederlandse kampioenschappen. Daar eigenlijk de grotere ster die schittert in afwezigheid is Femke Broeders-Bol.
1: Ja, dat is wel jammer. Zij maakt zich ook weer voor de Diamond League. Ze mag binnenkort alweer aantreden. Eerst nog de EK natuurlijk. Ik denk dat ze al best wel veel races in de benen heeft. Zeker nu ze de 800 meter daar naartoe geswitcht is. Vanuit de 400 meter horde. Dus ik denk ook wel dat de reden is dat ze hier mag afzeggen.
0: Ja, en mag afzeggen is inderdaad een hele goeie. Want de Atletiek Unie die streek over het hart en heeft er een vrijstelling gegeven.
1: Ja, klopt. Ze hebben een paar jaar al verschillende atleten die echt een hele goede reden hebben. Die krijgen een vrijstelling. Dus echt niet zomaar iedereen gegeven. Normaal gesproken is de vereiste meedoen aan EK ook meedoen hier bij de NK Atletiek komend weekend.
0: Ja, en dan is het dus best wel belangrijk dat... ik kan me goed voorstellen dat je als Atletiek Unie dan ook zoiets hebt van... Nou, die kunnen we niet echt missen op het EK.
1: Je wil de sterren ook in actie zien, ook het publiek vermaken. Ik denk dat het best wel een logische eis is om gewoon te zeggen van jongens, we gaan lekker die NK meedoen als je ook die EK wil gaan doen.
0: Ja, haar afwezigheid is dan misschien wel jammer voor het publiek, maar ja, dat zij haar natuurlijk wel vergeven, toch?
1: Dat denk ik wel. Ja, we hopen natuurlijk dat Femke gewoon helemaal pijnvrij die EK kan gaan doen. Ze had een klein pijntje in het indoorseizoen. Dus wellicht dat ook de reden was van dat ze Femke een soort van vrijstelling hebben gegeven. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.
0: Nu staat daar tegenover natuurlijk dat we echt een legio aan fantastische namen wel in actie gaan zien natuurlijk tijdens de Nederlands kampioenschappen. Zeker. Waar verheug jij je nou het meest op?
1: Ik ben zelf wel iemand die ook van de 800 meters, 500 meter kan genieten. We hebben bijvoorbeeld Stefan Nillissen, de man die Olympisch finalist was 2 jaar geleden, weer op de 1500. Hij won vorig jaar de 800, maar is nu weer terug op zijn eigen afstand. Dus het zou een leuke dubbel kunnen zijn gezien vorig jaar. Komt ook wel weer terug van een blessure. Hij had iets met zijn enkel. Dus dat wordt misschien ook wel spannender voor Stefan. En hij neemt het ook op tegen een aantal goede atleten. Mahdi Abdi Ali, Noah Baltus, die ook al eens een keer de titel... won de 1500, wordt denk ik echt wel een soort koningsnummer. Met ook bij de vrouwen Amina Matou, die lang in de Verenigde Staten heeft getraind. Echt wel weer heel goed in vorm is en ook een gooi wil doen naar de EK-ticket. Want dit weekend kan er nog gekwalificeerd worden. Het laatste weekend, Robert. Dus ik denk dat een extra dimensie wel geeft, ook voor het publiek. Van, er staat wel meer op het spel dan alleen die titel.
0: Ja, en dat levert dan denk ik ook voor de atleten die misschien nog niet geplaatst zijn wel extra druk op. Hoe zullen ze daarmee omgaan?
1: Ja, ik denk dat heel veel atleten wel wat druk gewend zijn. Veel grote sterren, zoals je het al zei. We hebben gewoon echt een luxe positie als Nederland, als atletiekland tegenwoordig. Ik denk dat de druk niet eens zozeer grotendeels ligt om die EK-tickets. Ik denk dat het hele weekend... over het algemeen al wel druk oplevert bij atleten. En dat de meesten daar best wel goed mee om zullen gaan.
0: Nu, als we de loopnummers even daarbij bij blijven. Hebben we natuurlijk ook heel veel mooie namen op de korte afstanden. Waar verwacht jij het meest van?
1: ja, ik verwacht wel veel van Lieke Klaver, die zich wil laten zien aan het publiek. En normaal gesproken denk ik die titel weer gaat pakken. Jonas Vijvers, ook de man uit Overijssel. Het is natuurlijk in Overijssel, in het mooie FBK-stadion. Die kan weer voor eigen publiek, zou ik het kunnen zeggen, weer winnen. Normaal gesproken ook de 800 meters kunnen best wel veel spektakel opleveren met Tony van Diepen, de man van Olympisch Zilver 2021, die zich ook nog moet kwalificeren. Dus dat wordt ook een leuke klus. En de 800 vrouwen met eigenlijk diverse namen die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Dus ik denk dat er met name een heel mooi breed veld staat met wat junioren die misschien ook kunnen schitteren. En dat kan natuurlijk ook die nieuwe talenten, die jonge fans die er vaak wel zijn in het stadion, weer inspireren.
0: Hoe belangrijk is het dat, dat er ook gewoon van die hele grote jonge talenten in het startveld aanwezig zijn bij dit NK voor senioren?
1: Ik denk heel belangrijk. Er is een NK weggevallen laatst vanwege de hitte. Dus die zou NK junioren zou in juni plaatsvinden. Dus veel atleten dachten ook alweer van, goh, wat ga ik nog met mijn vorm doen? Ik kan lekker op vakantie. Maar eigenlijk wil ik lekker gewoon die baan weer opstormen en voor mooie tijden gaan. Want ja, heel veel mooie tijden, daarvoor gaat een NK ook natuurlijk gewoon plaatsvinden. Niet alleen om die titels. Ja, dat is een reden. Er komt een WK onder 20 jaar nog aan, waarvoor atleten zich ook nog kunnen kwalificeren dit weekend. Dus eigenlijk die WK onder 20 en de EK senioren staan op het spel. Ik denk dat daardoor de junioren ook extra een kans willen grijpen en dat er maar zo een aantal medailles naar junioren kunnen gaan dit weekend.
0: Ja, zijn er junioren die jij toch extra in de gaten houdt of die je toch een hele grote toekomst toedicht?
1: Er zijn dus al verschillende. Echt junioren die dit weekend gaan schitteren, heb ik niet zo 1, 2, 3 paraat. Ik denk dat het vooral toch net misschien iets oudere atleten zullen zijn. Echt junioren die misschien het verschil gaan maken, heb ik zo niet op een rijtje voor me. Maar dat kunnen wederom ook voor mij weer verrassingen zijn.
0: Nou ja, en denk ik voor heel Nederland. Dus dat is altijd dan weer leuk om in de gaten te houden. Nu weten we ook, het Nederlandse atletiek is de laatste jaren ook heel erg ontwikkeld. Hè. We waren vooral heel erg goed op de loopnummers. Maar de veldonderdelen zijn daar inmiddels ook bijgekomen met absolute wereldtoppers. Zoals Jessica Schilder en Jorinda van Klinken. Sophie Dokter natuurlijk niet te vergeten. Menno Vloom bij het Polstok Hoogspringen. Ja, dat wordt toch ook een feestje. Wat verwacht je van die onderdelen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat daar zeker ook honderden toeschouwers voor komen. Ik zelf ben vaak redelijk veel op de looponderdelen gericht, omdat daar ook veel lezers naar geïnteresseerd zijn. Maar je noemt het al, Jorinde van Klinken, Jessica Schilder. Er staat gewoon Europese top dit weekend bij de NK. Dat is ook niet bij elke sport het geval, denk ik. Zij zijn echt kanshebbers in Birmingham bij die EK over een paar weken. Menno Vloon, ook een man die op een hele goede dag een EK-plak kan pakken. Zo staan er best wel een aantal grote namen. Sophie Dokter, leuk dat ze weer meedoet bij het verspringen. Dat is een dame die ook gewoon de echte ervaren rotte, zou ik maar even kunnen zeggen, het heel moeilijk kan maken. Dus dat is ook wel weer een strijd de meerkampers tegen de ervaren specialisten. En dat zal ook zeker op het programma staan.
0: Wordt dat ook echt wel een hele prachtige strijd tussen Jessica Schilder en Jorinde van Klinken?
1: Ik denk dat met kogelstoten dat het wel redelijk eenzijdig gaat zijn. Normaal is het Jessica die dan in poging 5 of 6 echt de genadeklap uitdeelt. Maar Jorinde is zeker bij het discuswerpen kandidaat. En ja, als ze dan zilver pakt bij het kogelstoten en nog goud bij de discus, dan heeft ze zeker geen onaardig weekend achter de rug, denk ik.
0: Nee, dat is dan ergens toch ook wel weer fijn dat het op die manier verdeeld is ook qua de toppers die we hebben. Ja, ze doen op de beide onderdelen tegen elkaar, kunnen ze wel strijden. Maar ja, dan zie je gewoon dat Jessica Schilder bij de kogel en Jorinde van Klinken bij de discus gewoon ontzettend goed zijn. Dat is dan toch wel weer fijn dat die verdeling er dan is.
1: Ja, zeker. Dat is ook het voordeel van atletiek. Ben je op een ene onderdeel niet per se de vrouw of man voor goud, dan is er wel weer een ander onderdeel misschien waarop je het goed kan doen. En je ziet ook atleten die een beetje bewust kiezen in het seizoen. Wat ligt mij nou? Kies ik voor een 1500, een 5000? Kies ik voor een 800 of een 1500? Dat maakt het ook wel weer leuk voor het publiek. Andere namen die opstaan en weer een mooie inkijkje in die toekomst van de atletiek.
0: Voor de mensen die dit weekend gaan kijken, wat is nou één onderdeel die de mensen echt niet moeten missen, gewoon met rood omcirkelen in de agenda?
1: Oeh, dan denk ik toch, ook al ben ik meer een echte loperliefhebber, de 100 meter. Het koningsnummer toch wel weer op zaterdag eind van de middag. Die staat 5:45 geprogrammeerd. Is ook een livestream van op de YouTube, op het YouTube-kanaal van de Atletiek Unie. En bij ons bij Hardloopnetwerk uiteraard ook te volgen. Dat is echt wel een nummer, ja, richting die EK waar de estafettes weer gelopen gaan worden. Daar moet je naar uitkijken. Daar gaan de estafettenlopers zich willen laten zien. Want veel moeten zich ook nog laten. Ja, zich nog kwalificeren om uiteindelijk in dat estafette-team mee te mogen doen.
0: Dan gaan we dat in de gaten houden. Komend weekend dus in het FVK-stadion in Hengelo, het SXNK Atletiek. Het wordt een absoluut feestje. Tijn Piest van Hardloopnetwerk, dank voor je tijd, voor deze vooruitblik. En alvast ook heel veel plezier dit weekend.
1: Yes, thanks. Graag gedaan.
2: All Sports Radio.

0: Redondo, I Can't Cast a Spell hier bij All Sports Radio, waar we toch nog heel even snel naar het laatste sportnieuws gaan.
1: All Sports Radio, update.
0: Want Jurgen Klopp is zijn nieuwe baan als bondscoach zojuist begonnen met toch een behoorlijk interessante waarschuwing aan de media. Hij zei, als jullie je misdragen of mijn familie niet met rust laten, dan ben ik weg. Hij richtte zich tijdens zijn opmerkelijke persconferentie rechtstreeks tot de aanwezige journalisten. De dag dat jullie me niet meer willen, zeggen jullie dat en dan ben ik weg. Zo zei de trainer op de persconferentie waar hij werd gepresenteerd. Zonder ontslagvergoeding, voegde hij daaraan toe. Als jullie zeggen dat ik waardeloos ben, dan ben ik weg. Niet één persoon, dat moeten er meer zijn. Als de bond zegt dat ik waardeloos ben, ben ik ook weg. Klopp deed een beroep op het gemeenschapsgevoel. Ik heb 3 keer gezien hoe voetbal een stad kan transformeren. Verwijzend naar zijn periodes als trainer in Mainz, Dortmund en Liverpool. En trok ook de media daarbij. We hebben jullie ook nodig. Het is jullie taak om ervoor te zorgen dat jullie me niet steeds verkeerd begrijpen, zo zei hij tegen de zaal. Ik ben er helemaal klaar voor en als jullie dat ook zijn, laten we er dan voor gaan. Hij vertelde verder dat hij verbaasd, maar niet geërgerd was over hoeveel details er uitlekten over de onderhandelingen van de Duitse voetbalbond. En hoopte dat er iets meer terughoudendheid was geweest bij journalisten. Als jullie je niets aantrekken van de toekomst van het Duitse voetbal, kan ik jullie niet helpen. We hebben een verantwoordelijkheid te vervullen. Verder zei hij dat ze hem gerust mogen bekritiseren als iets niet lukt, want hij werkt er graag aan. Maar het moet wel over de inhoud gaan, zo zei de trainer. En verder doet hij het niet voor zichzelf, zo zei hij. Ik ben 59, geen onbeschreven blad meer. Jurgen Klopp heeft geen carrière na het nationale elftal. Idealiter wordt dit het hoogtepunt van mijn carrière.
1: All Sports Radio Live. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, er zijn minder interessante manieren om aan je bondscoachschap te beginnen, zullen we maar zeggen. Dit was het einde van All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, dan is dat allemaal weer in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we na het weekend op de maandag gewoon weer terug tussen 12 en 1 met een nieuwe uitzending van All Sports Radio Live. Zullen we onder meer terugblikken op het slot van de tour. Ik ben heel erg benieuwd of er nog wat gaat gebeuren in die laatste 3 dagen. Maar dat is de tijd om dat te vertellen. Verder gaan we ook terugblikken op de Formule 1. Hoor je ook weer een nieuwe transferupdate. En gaan we nog veel en veel meer doen. Maar dat is dan voor na het weekend. Voor nu dank ik je voor het luisteren. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. En zeg tot maandag. Dag.
1: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel, de koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing, dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine, gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
1: Cricket.
11: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
1: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En het blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK paarhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen... ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd... hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze van... Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je 8e volgens mij ben je aan het hockeyen. Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat ik toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden, maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van, want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes. Maakt niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hulito, dat wordt de Hulito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen. Maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK parenhockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog worden uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk diezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het. Eigenlijk niet, maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op $15 miljard. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over twee jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijd punt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi. Dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zou plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt voor mij althans als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dat wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainercoach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit, want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034, de exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA, 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst dat nog verder zullen gaan zien, ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finales 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel, en gelukkig maar, gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder, en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in de Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6 Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7 Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8 Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9 Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10 Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik laag, want ik vond Olmo een hele goeie bij Spanje. En pas op 41 Douay van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen, geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van de Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had, sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens de Athletic. Nou, de Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibarou, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens de Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus we zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet, met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor. Want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op de mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Het Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde indertijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we het dan toch over shirts hebben, was er weliswaar eentje zonder shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK 86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig, want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel. Want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de clubs zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, waar de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse club die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Walbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.
0: Tot zo.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
6: Excuse me. My name is on the list.
7: What list?

0: Kesley's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Disco.

0: Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor en wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan en veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar het is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet met je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk supermooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst. Als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de Junior Pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo-avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportsmarkt vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je weer tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit er
1: dat is een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in een sloot beland, ook niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool en wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar 1,5 arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Ja. Lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want, hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielenbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat. Want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben, die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus ja. Ja, ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg ik me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linker linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer denk ik uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ja, ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook wel de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar. Om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar. In de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden. En überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, ja. Waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is
2: dus
3: mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens en over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilde ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Manchester United, we weten dat die een nieuw stadion gaan bouwen. En ze hebben laten weten wel oren te hebben naar een commerciële koppeling aan dat nieuw te bouwen stadion.
2: Ja, ze zouden het heel serieus overwegen. En dat begrijp ik wel, want natuurlijk het grote geld lokt ook daar. En het is ook nodig, want dat stadion dat wordt een state-of-the-art stadion. En dat gaat natuurlijk behoorlijk wat kosten. Dus ze overwegen inderdaad een commerciële naamskoppeling. Het nieuwe stadion, dat is begroot op 2 miljard pond om te bouwen. Het zou 100.000 capaciteit krijgen. En het zou naast het huidige stadion, de Theater of Dreams, zoals het in de volksmond heet, komen te staan op Old Trafford Road. Nou, we weten allemaal dat iedereen weet wat Old Trafford is. Het nieuwe stadion komt op diezelfde straat te staan, dus ook Old Trafford. En ik vind dat een commerciële partij die zich wil verbinden met Manchester United moet niet aan zoiets als de naam van het stadion komen wat al sinds mensenheugenis zo heet. Hetzelfde zou gelden van als Mediamarkt zou eisen dat de Kuip in Rotterdam Mediamarkt Kuip gaat heten of zoiets. Dat werkt niet, dat pikken de fans niet. En ik kan je ook verzekeren dat de media die rapportages doen vanuit die stadions, die zullen niet opeens die commerciële naam genomen. Die zullen toch altijd blijven zeggen: en dames en heren, we zijn weer welkom op Old Trafford Road. En we gaan kijken naar de wedstrijd Huppelde Pup. En hetzelfde geldt voor de Kuip. En hetzelfde geldt voor onder andere het kasteel in Rotterdam van Sparta. Eneco was een tijd lang de shirtsponsor van de club. En die wilden ook het stadion, Eneco Stadion, gaan noemen. Dat hebben ze 1 jaar geprobeerd. Ze hebben het onmiddellijk teruggedraaid, want ze kregen meer negatieve publiciteit dan positieve publiciteit. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het koppelen van commerciële namen aan traditionele stadions. Als er echter een nieuw stadion wordt gebouwd, zoals de Allianz Arena van Bayern München, dan kan je natuurlijk beginnen vanaf het eerste moment om het een commerciële naam te geven. Dan wordt het niet anders bekend. En daar heeft naar mijn mening Ajax de boot gemist. Die hebben eerst al de arena uitgeschreven. En toen was het de arena, Amsterdam Arena. En Johan Cruijff kan je dan introduceren, want dat is sentimenteel, dat is emotie. Maar ze hadden in het begin hadden ze een andere koers kunnen kiezen. En hadden ze kunnen zeggen van: wij gaan wel een commerciële naam vanaf het eerste moment eraan bieden. En dan zou het nooit de Johan Cruijff Arena zijn geworden. Dus daar hebben ze financieel gezien een steek laten vallen in mijn ogen.
1: Maar dit is een nieuw stadion wat ze gaan bouwen. Dus dan zou het, conform de redenering, zou het dan juist weer wel een commerciële naam kunnen, toch?
2: Ja, dat zou je zeggen. Daar heb je gelijk in. Aan de andere kant zeg ik, het ligt naast het oude stadion ook op Old Trafford Road. En ja, dan is Old Trafford is zeker bij een club als Manchester United toch een van de meest bekende, zo niet de bekendste club ter wereld. Dat is zo automatisch gekoppeld aan Old Trafford. En als daar nou opeens het Coca-Cola stadion gaat heten, dan heb ik toch echt serieus mijn twijfels of dat wordt overgenomen. Maar het is misschien een grensgeval.
1: Nou ja, tot slot wat het voetbal betreft gaan we nog even naar Parijs, naar Paris Saint-Germain. Want die staan op het punt hun contract met Nike te verlengen.
2: Ja, ze zijn al een trouwe klant van Nike. Of andersom kan je ook zeggen. Maar de intentie is uitgesproken om het te verlengen voor 5 jaar voor $100 miljoen per jaar. Het huidige contract loopt overigens nog tot 2031. Maar beide partijen willen dit openbreken en verlengen tot en met 2036. Ik kan me dat voorstellen dat Paris Saint-Germain dat wil. Want ze hebben nu natuurlijk weer de Champions League gewonnen. En ze beschouwen zichzelf nu nog meer waard dan ze al waren. Dus Paris Saint-Germain zit hier in de driving seat. Nogmaals na de winst voor de tweede volgende jaar van de Champions League. Intussen tekende de Glamour Club uit Parijs ook een 3-jaar sponsorcontract met BYD auto's uit China. En BYD staat voor Build Your Dreams. Ik betwijfel of het contract inhoudt, want dat zou BYD natuurlijk graag willen, dat alle spelers in een Build Your Dreams auto moeten gaan rijden. Maar ik vrees dat de sterren van Paris Saint-Germain gewend zijn aan iets andere auto's dan zo'n Chinese auto.
1: Dat denk ik ook wel. Al moet ik wel zeggen, de Chinese auto's van tegenwoordig kunnen wel heel luxe zijn. Dus misschien dat ze daar nog iets aan kunnen doen. Dan gaan we naar het tennis, Frank. Want de WTA Finals die gaan al na 2 jaar weg uit Riyad.
2: Ja, dat is best wel een verrassing natuurlijk. Gezien natuurlijk wat we allemaal kunnen concluderen. Dat Saudi-Arabië, waar Riyad natuurlijk de hoofdstad van is. Dat die behoorlijk in de beurs tasten om die WTA Finals te mogen organiseren. En dat was ook een langlopend contract. Maar de WTA maakte zich eigenlijk ongerust vanwege de onrustige toestand in het Midden-Oosten. En de mogelijkheden dat een sportevenement het slachtoffer gaat worden van de oorlog die daar plaatsvindt op dit moment. Ook al is Saudi-Arabië tot op heden redelijk onpartijdig. Althans, zo doen ze zich voor. Maar er kwam gelukkig als redder in de nood een aanbod van Indian Wells, het bekende tenniscentrum in de Verenigde Staten, om als gastheer op te treden voor de WTA Finals. Ze zullen ongetwijfeld niet het bedrag matchen dat het PIF, het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, betaalde voor die WTA Finals. Maar het geeft wel zekerheid voor de organisatie en bestuur. En ik vind het wel pleiten voor de vooruitziende blik. Niemand weet waar die oorlog naartoe gaat. En ze willen natuurlijk met zo'n toernooi geen risico's lopen. Dus ik vind dit best wel een compliment waard voor het bestuur van de WTA.
1: En we zijn er heel vroeg bij, Frank. Maar inmiddels is de eerste sponsor voor de winterspelen in 2030 in de Franse Alpen en in Tialf al getekend.
2: Ja, EDF, dat is eigenlijk het staatsbedrijf, de energievoorziener. Heeft als eerste dus local sponsors getekend. Dus niet als sponsor van het IOC, maar van de organisatie van de winterspelen. In 2030 in de Franse Alpen bij Grenoble. Ik ben dan ook benieuwd, als ik dit zou horen, want er werd verder geen melding gemaakt over hoe en wat, of zij dan ook in Tialf aanwezig zullen gaan zijn, want dat is een onderdeel van de winterspelen, die weliswaar niet in Frankrijk plaatsvinden, maar dus in Heerenveen, voor het lange baan schaatsen. Dit vooral ook omdat natuurlijk Essent, onze energievoorziener in ons land, natuurlijk een hele belangrijke schaatssponsor is in Nederland. En ongetwijfeld meer dan geïnteresseerd zal zijn om dat jaar in Tialf op een nader te bepalen wijze aanwezig te zijn. Dus en EDF heeft in Nederland relatief weinig te zoeken. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit voor het eerst een doorbraak is in branche-exclusiviteit. Dat een EDF zegt van nou, als wij minder hoeven te betalen om alleen in Frankrijk aanwezig te zijn en het lange baan schaatsen vergeten, dat mag voor naar een Nederlandse sponsor gaan, dat we voor het eerst bij de Olympische Spelen 2 sponsors hebben die eigenlijk concurrenten van elkaar zijn.
1: Ja, want daarover gesproken, verwacht je eigenlijk dat, omdat dan het schaatsdeel in Nederland gaat plaatsvinden, dat we een situatie krijgen dat de 2 soorten nationale sponsoren gaan zijn. Dus dat we Franse sponsoren hebben die alleen het Franse deel doen en Nederlandse sponsoren die alleen het Nederlandse deel doen?
2: Nou, dat zou best eens het gevolg kunnen zijn van deze eerste sponsor. Want ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat EDF, die helemaal niets te zoeken hebben in Nederland, natuurlijk wel de internationale beelden, maar we hebben bij de Olympische Spelen geen reclameborden. Dus ze willen dus ook niet met klanten iets in Nederland doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat EDF nu de toon gaat zetten naar het IOC toe. Waar toch al sprake is van het versoepelen van de regels voor de sponsors. Dat het eerste schaap is dat over de dam komt. En dat meerdere schapen zullen gaan volgen. En dat Tialf zal worden georganiseerd, nog steeds natuurlijk door de organisatie van Grenoble, maar in nauwe samenwerking met Tialf, dat ze daar zullen gaan zeggen van nou, laten we onze eigen sponsors gaan werven.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk. Dan tot slot, ja, Frank, hetgeen waar sommige mensen heel erg naar uitkijken altijd. De gele en de groene kaart. Wie verdient complimenten en wie moet even op zijn tellen passen?
2: Ja, en het is zelfs zo dat ik deze week heb ik 2 keer geel en 2 keer groen. Dus dat is best wel een wijziging van mijn eigen strategie om het altijd maar 1 te doen. Maar goed, ik kwam tot het volgende. Het zal niemand verbazen dat ik geel geef aan de nationale voetbalploeg van Argentinië voor de wijze waarop zij dachten van Spanje te kunnen winnen. op een schandalige manier, vond ik althans, waarop ze de Spanjaarden onderuit schopten. Godzijdank won Spanje, godzijdank voor het voetbal, hoe terecht is dat. En de tweede gele kaart, en die gaat eigenlijk in het verlengde van deze eerste gele kaart die naar de ploeg gaat. Maar de tweede gele kaart gaat naar de trainer-coach, Lionel Scaloni. Voor zijn excuses na afloop van de wedstrijd voor het verlies. Terwijl hij in mijn ogen zijn excuses had moeten aanbieden voor het gedrag van zijn ploeg. En hij heeft het veld ingestuurd met de opdracht ongetwijfeld zich zo te gedragen. Maar hij bood zijn excuses aan voor het verlies. Dat vind ik een minachting. Ik vind dat droevig. Het doet mij wel een beetje denken aan iets wat vergelijkbaar is, maar wat ik wel heel leuk en goed vond. In de tijd speelde Eric Cantona, die Franse spits, die veel scoorde, speelde voor Manchester United. Manchester United had toen een contract met Nike. En er was een wedstrijd op Old Trafford die Manchester United verloor. En in die wedstrijd kreeg Cantona een rode kaart. En terwijl hij het veld afliep, werd er vanuit de tribune van de voorste rij door iemand iets geroepen naar hem. En dat zou ongetwijfeld een lelijk woord zijn geweest. Waarop Cantona een soort karateschop uitdeelde naar die toeschouwer. Nou, daar is hij intens voor geschorst natuurlijk. Maar de volgende dag, op de maandag na dat weekend, stond er een pagina grote advertentie in de Engelse pers met de kop van Cantona afgebeeld met de headline I'm sorry. Dus iedereen dacht, nou komt er onder die foto te staan voor het uitdelen van die trap. Maar daaronder stond, for not scoring a goal, why we lost this match. En dat was een advertentie die was geplaatst door Nike. Nou, want Cantona speelde niet alleen in Manchester United Nike kledij, maar hij had ook een schoenencontract bij Nike. Dus dat vond ik toch wel weer een vorm van creativiteit. Het van een nadeel een voordeel maken. Maar dat vind ik niet te vergelijken met wat nu Lionel Scaloni heeft gedaan als trainercoach van Argentinië. Dan groen. Groen gaat wat mij betreft naar de mensen die Rodi aanwezen als de speler van het toernooi. Ik ben al heel veel jaren een groot fan van de Manchester City middenvelder. Dus het is misschien enigszins subjectief wat ik nu zeg. Maar hij werd zo lang gemist door Pep Guardiola. En ik denk ook dat het mislopen van het kampioenschap het afgelopen seizoen mede daaraan te danken is of te wijten is. Hij is nu gelukkig volledig terug, dat konden we zien. En hij speelde een bepalende rol voor Spanje. Het mooie van zo'n voetballer vind ik dat hij speelt niet opvallend, maar hij is opvallend vaak aan de bal. Hij staat altijd op de goede plek. Hij geeft de juiste passes. Hij is bescheiden en heeft totaal geen sterallures. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dan een tweede groene kaart. En dat heeft iets toch weer te maken met meer met mijn vak, het sponsoring, de commerciële waarde van sport. Die gaat naar Lego. En dat was een van de sponsors ook van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Alle Spaanse spelers kregen als prijs van een van de sponsors, Lego dus, een replica van de wereldbeker van Lego steentjes. Dat vind ik een waanzinnig creatieve invulling van je core business. De steentjes, je kan natuurlijk een trofee geven en een prachtige beker. Nee, Lego steentjes die exact een replica maken van de wereldbeker. En dat vind ik nou een prachtige invulling van een sponsorschap. Waarvan ogenschijnlijk zou denken, ja, wat moeten ze ermee anders dan reclame worden? Dus een echte gemeende groene kaart voor de creativiteit van het invullen van een sponsorschap.
1: Nou, dan weten we ook weer wie er de complimenten hebben en wie niet. Ja, zo simpel is het met zo'n gele en een groene kaart. Frank van der Walbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat het mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, nou ja, ik deed dus commentaar. Dat was een van mijn werkzaamheden, een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning, contact met bonden, met de NPO, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Maar ja, wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Dus het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nog iets aan terug kunt geven.
3: Ja.
2: Dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon nog een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En mm-hmm. als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is. Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal. Absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind 2 hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen. Bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Nou, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En daar kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de en Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk. Dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. Eén, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Damloop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Damloop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dus dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... Je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien en ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor alle lopers met een visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam te Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefden te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, okay, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste volgens mij ben je aan het hockeyen of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En ja, gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Die ook inzet ja. voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren, die ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien? Of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een ja, heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook ja, drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En ja, daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze het doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorg dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteditie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, is dat er niet. Dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Hè? Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat uiteraard met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Sport en IVRM Reputatiebureau. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch. Ja, we ontkomen er niet aan, ook al is het sinds deze week sloes met het WK voetbal. Maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwtjes, genoeg dingen die naar buiten komen na afloop van zo'n toernooi. Terugblikjes, bedragen en dergelijke. En daar heb je een aantal van op een rijtje gezet.
2: Ja, het is nu officieel bekend geworden dat Gianni Infantino, waar we het de afgelopen weken uitgebreid over hebben gehad natuurlijk, dat het WK 2030 misschien, maar 2034 definitief. En 2030 vindt plaats in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En 2034 vindt plaats in Saudi-Arabië. Maar dat het deelnemersveld nog worden uitgebreid naar 64 teams. Het was in Amerika nu al 48 teams, maar het wordt uitgebreid naar 64 teams. En dat betekent 128 wedstrijden. Dit natuurlijk om nog meer kleine landen de kans te geven mee te doen. En dat levert natuurlijk stemmen op. Voor zijn herverkiezing, de uitkomst, daar gaat hij natuurlijk vanuit. Volgend jaar, in 2027, moet hij worden herkozen of een ander. Maar er is voorlopig geen tegenkandidaat. En ja, als hij nu die kleine landen voor ogen houdt dat ze kunnen meedoen aan een WK, gaan die natuurlijk op hem stemmen. Los van alle andere fringe benefits die hij al heeft aangeboden aan die landen.
1: Goed nieuws voor Italië wel.
2: Dat sowieso, ja. Alhoewel, ik ga ervan uit dat die zich wel weer weten te kwalificeren. En dat zou wel weer eens tijd worden. Dan, in alle transferberichten die natuurlijk direct na zo'n WK de kop opsteken, vind ik de meest opvallende wel over Michael Olise, die van Bayern München naar Real Madrid zou gaan. En mijn favoriet en player of the tournament, Rodri van Manchester City, die zou waarschijnlijk diezelfde weg kiezen, ook naar Real Madrid. Nou, Real Madrid krijgt, zoals jij weet, Robert, en onze luisteraars ongetwijfeld ook, Mourinho als trainer-coach. Dus die is al behoorlijk aan het huishouden, wat niet verrassend is natuurlijk in zijn geval. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Maar goed, dat is eventjes een persoonlijke mening. Op het Nederlandse front, wat transfers betreft, van Oranje Mannen natuurlijk geen namen in het geruchtencircuit. En dat is natuurlijk niet vreemd, want het is een toch enigszins mislukt toernooi geweest voor Oranje. Dus de etalagerol die zo'n WK speelt, heeft voor Oranje geen nut gehad. Nog even over het grote geld en het wereldkampioenschap, want dat stond natuurlijk wel behoorlijk in het teken van het grote geld. Spanje ging naar huis met een cheque voor ruim 43 miljoen euro's. Argentinië kreeg voor hun, tussen aanhalingstekens, schandalige vertoning 29 miljoen euro. Oranje vertrok uit de Verenigde Staten met een cheque van 10,6 miljoen. Het WK trok in zijn totaliteit 6,8 miljoen bezoekers naar de 104 wedstrijden. Dus dat hebben we nog nooit gehad natuurlijk, maar we hebben ook nog nooit 104 wedstrijden gehad. En de totale omzet van het WK 2026 kwam op 15 miljard dollar. Dat is ruim meer dan was begroot. Dus wat dat betreft, als je Infantino beoordeelt op prestaties, is hij meer dan geslaagd. Maar ik vind dat het geld moet niet primair komen. Dat moet de sport altijd blijven. Dan even de vergelijking, of eigenlijk over de constante ruzie, CQ-wedstrijd die er gaande is tussen FIFA en UEFA. De FIFA belandt in een controverse over dure kaarten. Dat weten we allemaal intussen. De UEFA maakt alvast bekend dat supporters goedkoop naar de Euro 2028, het EK, over 2 jaar kunnen. De FIFA vergroot het WK naar 64 landen binnenkort. De UEFA bekritiseert de kwaliteit die daaronder gaat leiden. En de FIFA voert drinkpauzes in, vul maar rustig in, commerciële breaks. De UEFA kondigt aan dat dit bij het EK niet gaat gebeuren. En het nieuwe hoofdstuk in het armpje drukken tussen beide Zwitserse voetbalbonden gaat over de vergoedingen die clubs krijgen voor het afstaan van internationals. Nou, jij weet ook, net als ik, Robert, dat een eeuwig strijdpunt is tussen de clubs die in wezen de werkverschaffers, de financiers zijn van de spelers, die vaak geblesseerd terugkomen. Dus de clubs die verlangen eigenlijk veel meer van de enorme bedragen die in zo'n WK omgaan. Nou, er is nu door de UEFA 140 miljoen aan compensatie gereserveerd voor het toernooi. Dat Euro 2008, dat in Engeland, Schotland en Wales en Ierland zou plaatsvinden. De clubs kunnen dus rekenen op een vergoeding van ongeveer 10.000 euro per speler per dag. Nou, de FIFA betaalde tijdens het afgelopen WK een dagvergoeding van ruim 4.000 euro per dag. Dus dat is een behoorlijke stijging van 6.000 per speler. Dan opvallend, in de halve finale Engeland-Argentinië, die met 1-2 gewonnen werd door Argentinië, kwam aan het licht dat van de 11 goals die Argentinië vanaf de knock-outfase scoorde, er 9 vielen na de 79ste minuut. En 6 ervan, van die 9, kwamen in extra tijd. Dit is natuurlijk niet een echte need to know, maar een nice to know. En het klinkt, voor mij althans, als zij de informatie uit data, en dus wellicht onderdeel van hun tactiek, dat ze energie hebben bespaard om in de laatste 10 minuten van een wedstrijd alles erin te gooien, omdat de tegenstander dan wellicht kwetsbaarder is. Maar er wordt vaak gediscussieerd over beschikbare data van spelers en van wedstrijden en scoreverloop. Hier vind ik een goed voorbeeld van dat een trainer-coach zich echt goed kan wapenen met bepaalde vormen van data. Dan, je zou zeggen, het is een signaal van dat voetbal in de Verenigde Staten groeit in populariteit. Want ESPN, de zender van Disney, heeft nu al bij FIFA geboden voor de exclusieve rechten van het WK 2030 en 2034. De exclusieve rechten voor de Verenigde Staten. Vraagprijs van FIFA, 2 miljard. Fox betaalde voor de 2026, dus de afgelopen WK, rechten voor exclusiviteit in Amerika, voor de live beelden, 485 miljoen. Naast de ESPN zou ook Apple TV in de race zijn voor die WK-beelden voor de Verenigde Staten van 2030 en 2034. Dus deze nieuwe bedragen zouden dus ruim een 100% groei zijn van wat er nu het afgelopen WK is betaald. Dus als mensen denken dat we aan het plafond zitten wat de inkomsten betreft voor het voetbal, dan moet ik ze teleurstellen, want dat plafond is nog vele malen hoger dan het nu is. Dan de deal die FIFA maakte met TikTok, de social medium, is ook succesrijk gebleken. De deal hield in dat zenders 10 minuten van elke wedstrijd konden streamen op TikTok. En dit leverde 465 miljoen streams op. En dat kan je wel een succes noemen voor het goed benutten van de, noem het toch maar, nieuwe mogelijkheden van het nieuwe medialandschap. Met voorop daarin de social media. En ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst ook nog verder zullen gaan zien. Ook met de streamingdiensten. Dan een constatering. In de kwartfinales waren 6 van de 8 teams Europees. En in de halve finale is 3 van de 4. Dus we kunnen ons toch wel enigszins, nou, ik wil niet zeggen op de borst slaan of trots zijn, maar het wereldwijde voetbal wordt toch nog steeds voor een zeer belangrijk deel en gelukkig maar gedicteerd door Europa. Dan tenslotte, natuurlijk altijd lijstjes. Rodri uit Manchester City, middenvelder en natuurlijk de sterspeler van Spanje. Was in mijn ogen ook en in vele anderen een terechte keuze van te worden geëerd als player of the tournament. Maar het gezaghebbende medium The Athletics koos ook een top 10, maar kwam tot een hele andere conclusie. Zij zetten op nummer 1 Messi. Nou ja, we weten allemaal wie Messi is. Hij is natuurlijk nog intens populair, maar als je het hebt over de beste spelers, ja, hij is een genie. Maar hij heeft 60-70% van zijn optreden in het Verenigde Staten lopen wandelen. En af en toe laat hij iets briljants zien. Nou, en een Rodri, die zie je overal op het veld. Die maakt verreweg het meeste kilometers. En die zie ik geen enkele paas misplaatsen. Dus, maar goed, de Athletics geeft op 2 Mbappé. En op 3 zetten zij ook Rodri. Op 4 Bellingham. Op 5 Cubarsí van Spanje en Barcelona. Op 6 Laporte, ook van Spanje, Atletico Madrid. Op 7 ja, Erling Haaland uit Noorwegen, Manchester City. Op 8 Harry Kane, Bayern München en Engeland. En op 9 Michael Olise, waar we het net al over hadden. En op 10 Dembele. Pas op 12, en dat kan ik ergens wel billiken, want ik vond hem niet uitblinken. Had ik wel verwacht, Lamine Yamal van Barcelona. Op 19 Olmo vind ik te laag, want ik vond Olmo vond ik een hele goeie bij Spanje. En pas op 41 Doué van Paris Saint-Germain in Frankrijk. En dat vind ik ook zo'n bijzonder talent, dat vind ik een lage. Nou ja, het zal niemand verbazen. Geen Oranje spelers in de top 50. Commentaar van de Athletics over Oranje, dat wil ik onze luisteraars Robert niet onthouden. Oranje leek hun identiteit te verliezen tegen Marokko. Het totaalvoetbal werd Catenaccio voetbal. Weinig landen op aarde hebben een voetbalidentiteit die Nederland had. Sinds Johan Cruijff. Het Oranje is nu opeens bekend om zijn achterhoede in plaats van zijn creativiteit voorin. Dat althans volgens de Athletic. Nou, de Athletic besluit met de constatering dat Oranje uit het toernooi werd gekieperd door een in Nederland opgegroeide Marokkanen als Mazraoui, Salah Eddine en Amrabat. En natuurlijk ook Saibaru, die weliswaar tegen Nederland niet speelde, maar die wel een bijdrage heeft geleverd. En die lieten volgens de Athletic het ouderwetse Nederlandse voetbal zien. Dus we zijn dus eigenlijk verslagen door ons eigen wapen. Dat was het voor wat de nieuwtjes het nog betreft ten aanzien van het WK voetbal.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het juist wel bij de identiteit van Nederland passen. Want ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat als het op strafschoppen aankomt, Nederland toch wel verliest.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Maar ja, ze hadden een voorsprong tegen Marokko en dan moeten ze niet gaan verdedigen. Dan moeten ze blijven aanvallen.
1: Clubvoetbal, Frank. Geloof het of niet met het WK nog vers in ons geheugen. Maar we zijn inmiddels ook alweer gewoon lekker begonnen aan het Europese clubseizoen sowieso. Aston Villa, die heeft een nieuwe shirtsponsor getekend.
2: Ja, en best wel een discutabele shirtsponsor. Want het staat werkelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Europa onder druk. Het Visit Rwanda, wat al bij diverse clubs op de mouwtjes heeft gestaan. Maar die heeft nu getekend als hoofdshirtsponsor voor 20 miljoen pond per jaar bij Aston Villa. Rwanda toeristenkantoor had zich tot nu toe beperkt, zoals ik net al zei, tot mouwsponsors. Bij onder andere Arsenal. Maar Arsenal, de Londense club, vanwege de kritiek op dat sponsorschap, haakte daarin af. En nu gaat dus datzelfde toeristenkantoor van Rwanda voluit bij Aston Villa. De deal met Arsenal voor het mouwtje was 10 miljoen pond. Dus de helft van wat ze nu voor de voorkant van het shirt betalen bij Aston Villa. De deal met Arsenal duurde in de tijd voor 7 jaar. Ze hebben nu bij Aston Villa getekend voor 3 jaar. Ik ben benieuwd of daar ook kritiek op gaat komen vanwege natuurlijk het nogal dictatoriale beleid van de regering in Rwanda.
1: Als we dan toch over shirts hebben, was er weliswaar eentje zonder shirtsponsor. Maar het shirt dat Maradona droeg tijdens de welbekende Hand van God goal, WK 86. Dat is inmiddels verkocht voor een best aanzienlijk bedrag. Maar nu gaan ze ook, het schijnt de bal waarmee die scoorde, ook in de verkoop doen.
2: Ja, dat shirt dat inderdaad op 22 juni in 1986 werd gedragen door Maradona in de finale van het WK voetbal. Dat werd op een veiling in 2022 gekocht voor 9,3 miljoen dollar. Nu komt, wat je net al zei, de bal die hij 2 maal in het net van keeper Peter Shilton deponeerde op de markt. In datzelfde WK. En er wordt verwacht dat minimaal de 10 miljoen gaat opbrengen. Dus meer dan die 9,3 miljoen dan het shirt. Ik vind dit uitermate twijfelachtig. Want iedereen die enigszins geïnteresseerd is in voetbal, die weet dat de bal constant wisselt. Want als een bal even de tribune in wordt geschoten of over de zijlijn gaat, dan pakt een speler zo snel mogelijk een andere bal om het spel voor te zetten. Dus ik vind dit, is dit wel de feitelijke bal die in de tijd door Maradona werd gebruikt in die goal die hij scoorde. Maar we zullen het zien. Misschien hoopt koopt Infantino de bal wel, want hij weet toch niet hoe het voetbal in elkaar zit. En dus heeft hij geen benul dat er in een wedstrijd waarschijnlijk meerdere ballen worden gebruikt. Maar Ik vind het een beetje te veel weer op geld gericht. Laten we zoveel mogelijk het voetbal misbruiken, tussen aanhalingstekens, om geld te verdienen.
1: Dan de UEFA, die heeft een reeks boetes uitgedeeld aan 14 clubs vanwege het niet voldoen aan de financiële huishouding.
2: Ja, het zijn 14 clubs in totaal, waaronder Juventus, Newcastle United, Aston Villa, zij ook weer, en Chelsea. Toch niet de eerste, de beste clubs. Die hebben een flinke boete aan de kont gekregen van UEFA voor het niet nakomen van de financiële huishouding in het 25-26 seizoen. Het zijn boetes die oplopen tot 20 miljoen euro voor uiteenlopende overtredingen, variërend van puur financieel tot de lijst van 25 spelers die clubs moeten deponeren bij UEFA. Maar minimaal 8 op die lijst moeten minimaal 8 staan die bij de club zijn opgeleid. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf een goede opleiding, een goede maatregel van UEFA. Want dan hou je nog enigszins de identiteit van de club, waar de stad waar die vandaan komt, bij de fans in stand. Want er zijn nu al tegenwoordig Engelse club die Europees spelen. En daar speelt geen enkele Engelsman in. Dus dat is, vind ik, een verarming van het voetbal.
1: Frank van der Wolbaken was hem ook weer voor de BV Sport Update voor deze week. Dank weer voor je tijd, voor het toelichten van alle nieuwtjes. En wij spreken elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Robert, tot volgende week.
0: Tot

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
6: Voetbal.
7: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey.
9: Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het paste allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elie, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
2: Ja, dat hopen we dan maar. Hè. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. De doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Eline. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten voor het jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Nou, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerste echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt er vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna Marte Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna Marte, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport, denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen school zwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: dat is een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in de sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Ja. Lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen, ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja. Ja,
2: ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd om op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Want rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dan ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Uniek Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Nou, ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook wel de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar, dan denk ik, ja, ik weet ik niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel elke atleet weet, dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, ja, waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is
2: dus
3: mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. En
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu Anna-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dan we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongerentrui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: All Sports Radio Live.
2: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
3: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
2: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
3: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
2: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
3: 2 jaar later.
2: 2 jaar later, ja.
3: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
2: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
3: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
2: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
3: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
2: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland, omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
3: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
2: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
3: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
2: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
3: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
2: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
3: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
2: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
3: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
2: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
3: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
2: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
3: We hebben weer contact. Dankjewel.
1: All Sports Radio Live.

love you, baby. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.